0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Het Rooms-Katholieke Aartsbisdom van New York keert $800 miljoen uit aan slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken. Zo'n 1300 slachtoffers hebben zich bij de zaak aangesloten die al jaren loopt. De schikking is een van de grootste tot nu toe in de Verenigde Staten. Volgens advocaten is het een stap vooruit, maar nog geen volledige genoegdoening. De regeling moet verdere rechtszaken voorkomen. Tijdens de Dag van de Arbeid zijn in meerdere Europese landen, waaronder Turkije, protesten gehouden. In Istanbul werden zeker 500 mensen gearresteerd en greep de politie hard in met waterkanonnen en pepperspray. In Frankrijk demonstreerden tienduizenden en werden in Parijs 15 mensen aangehouden. In Zwitserland en Spanje verliepen protesten grotendeels zonder arrestaties, terwijl het in Duitsland overwegend rustig bleef. Donald Trump is niet tevreden met het nieuwe vredesvoorstel van Iran, maar de onderhandelingen gaan wel door. Het voorstel werd via de bemiddelaars overgebracht, maar volgens de Amerikaanse president zijn de voorwaarden nog onvoldoende. Ondanks een fragiel staakt het vuren blijven beide landen zoeken naar een akkoord, terwijl militaire opties op de achtergrond blijven meespelen. En de eerste scheurtjes in de coalitie worden zichtbaar na het vastgelopen asieloverleg. Partijen wijzen openlijk naar elkaar na het mislukken van de plannen in de Eerste Kamer. Volgens politieke bronnen loopt de spanning binnen het kabinet op en neemt het onderlinge vertrouwen af. De komende weken moet blijken of de coalitie de impasse weet te doorbreken. Tot slot nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur niet onder de 8 graden in het noordoosten en ook niet onder de 14 in het zuidwesten. Het blijft overwegend droog. De morgen begint afwisselend bewolkt, met temperaturen die tegen de middag zullen oplopen tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Het Rooms-Katholieke Aartsbisdom van New York keert $800 miljoen uit aan slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken. Zo'n 1300 slachtoffers hebben zich bij de zaak aangesloten die al jaren loopt. De schikking is een van de grootste tot nu toe in de Verenigde Staten. Volgens advocaten is het een stap vooruit, maar nog geen volledige genoegdoening. De regeling moet verdere rechtszaken voorkomen. Tijdens de Dag van de Arbeid zijn in meerdere Europese landen, waaronder Turkije, protesten gehouden. In Istanbul werden zeker 500 mensen gearresteerd en greep de politie hard in met waterkanonnen en pepperspray. In Frankrijk demonstreerden tienduizenden en werden in Parijs 15 mensen aangehouden. In Zwitserland en Spanje verliepen protesten grotendeels zonder arrestaties, terwijl het in Duitsland overwegend rustig bleef. Donald Trump is niet tevreden met het nieuwe vredesvoorstel van Iran, maar de onderhandelingen gaan wel door. Het voorstel werd via de bemiddelaars overgebracht, maar volgens de Amerikaanse president zijn de voorwaarden nog onvoldoende. Ondanks een fragiel staakt het vuren blijven beide landen zoeken naar een akkoord, terwijl militaire opties op de achtergrond blijven meespelen. En de eerste scheurtjes in de coalitie worden zichtbaar na het vastgelopen asieloverleg. Partijen wijzen openlijk naar elkaar na het mislukken van de plannen in de Eerste Kamer. Volgens politieke bronnen loopt de spanning binnen het kabinet op en neemt het onderlinge vertrouwen af. De komende weken moet blijken of de coalitie de impasse weet te doorbreken. Tot slot nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur niet onder de 8 graden in het noordoosten en ook niet onder de 14 in het zuidwesten. Het blijft overwegend droog. De morgen begint afwisselend bewolkt met temperaturen die tegen de middag zullen oplopen tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Het Rooms-Katholieke Aartsbisdom van New York keert $800 miljoen uit aan slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken. Zo'n 1300 slachtoffers hebben zich bij de zaak aangesloten die al jaren loopt. De schikking is een van de grootste tot nu toe in de Verenigde Staten. Volgens advocaten is het een stap vooruit, maar nog geen volledige genoegdoening. De regeling moet verdere rechtszaken voorkomen. Tijdens de Dag van de Arbeid zijn in meerdere Europese landen, waaronder Turkije, protesten gehouden. In Istanbul werden zeker 500 mensen gearresteerd en greep de politie hard in met waterkanonnen en pepperspray. In Frankrijk demonstreerden tienduizenden en werden in Parijs 15 mensen aangehouden. In Zwitserland en Spanje verliepen protesten grotendeels zonder arrestaties, terwijl het in Duitsland overwegend rustig bleef. Donald Trump is niet tevreden met het nieuwe vredesvoorstel van Iran, maar de onderhandelingen gaan wel door. Het voorstel werd via de bemiddelaars overgebracht, maar volgens de Amerikaanse president zijn de voorwaarden nog onvoldoende. Ondanks een fragiel staakt het vuren blijven beide landen zoeken naar een akkoord, terwijl militaire opties op de achtergrond blijven meespelen. En de eerste scheurtjes in de coalitie worden zichtbaar na het vastgelopen asieloverleg. Partijen wijzen openlijk naar elkaar na het mislukken van de plannen in de Eerste Kamer. Volgens politieke bronnen loopt de spanning binnen het kabinet op en neemt het onderlinge vertrouwen af. De komende weken moet blijken of de coalitie de impasse weet te doorbreken. Tot slot nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur niet onder de 8 graden in het noordoosten en ook niet onder de 14 in het zuidwesten. Het blijft overwegend droog. De morgen begint afwisselend bewolkt met temperaturen die tegen de middag zullen oplopen tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

If a man

0: M. Lloyd en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Rijkswaterstaat sluit het weekend opnieuw delen van de A2 en A12 af voor groot onderhoud. De A2 richting Utrecht is dicht tussen Everdingen en Oude Rijn. De A12 richting Den Haag tussen Utrecht en Bodegraven. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en tot een uur extra reistijd door ernstige verkeershinder en sluipverkeer. De Iraanse voetbalbond bekritiseert FIFA vanwege vermeende politieke beïnvloeding rond het wereldkampioenschap in Noord-Amerika. Bondsvoorzitter Tai eist garanties over neutraliteit, het gebruik van de Iraanse vlag en veiligheid voor spelers en de officials. Zonder die toezeggingen dreigt Iran deelname aan het WK te heroverwegen. Tijdens de Dag van de Arbeid zijn in meerdere Europese landen, waaronder Turkije, protesten gehouden. In Turkije zijn zeker 500 mensen gearresteerd en greep de politie in met waterkanonnen en pepperspray. In Frankrijk demonstreerden tienduizenden en werden in Parijs 15 mensen aangehouden. In Zwitserland en Spanje verliepen protesten grotendeels zonder arrestaties, terwijl het in Duitsland overwegend rustig bleef. Vakbond FNV heeft gedreigd met stakingen in juni in het openbaar vervoer. Reden is dat de bond meer zekerheid voor werkenden wil, onder meer door aanpassingen in de AOW en uitkeringen. Wanneer en waar de stakingen moeten plaatsvinden, wordt nog overwogen. En dan het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af en plaatselijk komt een bui voor. Vanmiddag zijn er in het zuiden enkele buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. De temperatuur ligt vandaag tussen 17 graden aan de noordwestkust en plaatselijk 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Nachtwacht, jouw gids door de stille uren.

0: Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Rijkswaterstaat sluit het weekend opnieuw delen van de A2 en A12 af voor groot onderhoud. De A2 richting Utrecht is dicht tussen Everdingen en Oude Rijn. De A12 richting Den Haag tussen Utrecht en Bodegraven. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en tot een uur extra reistijd door ernstige verkeershinder en sluipverkeer. De Iraanse voetbalbond bekritiseert FIFA vanwege vermeende politieke beïnvloeding rond het wereldkampioenschap in Noord-Amerika. Bondsvoorzitter Tai eist garanties over neutraliteit, het gebruik van de Iraanse vlag en veiligheid voor spelers en de officials. Zonder die toezeggingen dreigt Iran deelname aan het WK te heroverwegen. Tijdens de Dag van de Arbeid zijn in meerdere Europese landen, waaronder Turkije, protesten gehouden. In Turkije zijn zeker 500 mensen gearresteerd en greep de politie in met waterkanonnen en pepperspray. In Frankrijk demonstreerden tienduizenden en werden in Parijs 15 mensen aangehouden. In Zwitserland en Spanje verliepen protesten grotendeels zonder arrestaties, terwijl het in Duitsland overwegend rustig bleef. Vakbond FNV heeft gedreigd met stakingen in juni in het openbaar vervoer. Reden is dat de bond meer zekerheid voor werkenden wil, onder meer door aanpassingen in de AOW en uitkeringen. Wanneer en waar de stakingen moeten plaatsvinden, wordt nog overwogen. En dan het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af en plaatselijk komt een bui voor. Vanmiddag zijn er in het zuiden enkele buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. De temperatuur ligt vandaag tussen 17 graden aan de noordwestkust en plaatselijk 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
3: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
3: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.
4: Solo Radio. Solo Radio. De mooiste muziek.
5: Goedemorgen.
6: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
7: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
8: Rijkswaterstaat sluit het weekend opnieuw delen van de A2 en A12 af voor groot onderhoud. De A2 richting Utrecht is dicht tussen Everdingen en Oude Rijn. De A12 richting Den Haag tussen Utrecht en Bodegraven. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en tot een uur extra reistijd door ernstige verkeershinder en sluipverkeer. De Iraanse voetbalbond bekritiseert FIFA vanwege vermeende politieke beïnvloeding rond het wereldkampioenschap in Noord-Amerika. Bondsvoorzitter Tai eist garanties over neutraliteit, het gebruik van de Iraanse vlag en veiligheid voor spelers en de officials. Zonder die toezeggingen dreigt Iran deelname aan het WK te heroverwegen. Tijdens de Dag van de Arbeid zijn in meerdere Europese landen, waaronder Turkije, protesten gehouden. In Turkije zijn zeker 500 mensen gearresteerd en greep de politie in met waterkanonnen en pepperspray. In Frankrijk demonstreerden tienduizenden en werden in Parijs 15 mensen aangehouden. In Zwitserland en Spanje verliepen protesten grotendeels zonder arrestaties, terwijl het in Duitsland overwegend rustig bleef. Vakbond FNV heeft gedreigd met stakingen in juni in het openbaar vervoer. Reden is dat de bond meer zekerheid voor werkenden wil, onder meer door aanpassingen in de AOW en uitkeringen. Wanneer en waar de stakingen moeten plaatsvinden, wordt nog overwogen. En dan het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af en plaatselijk komt een bui voor. Vanmiddag zijn er in het zuiden enkele buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. De temperatuur ligt vandaag tussen 17 graden aan de noordwestkust en plaatselijk 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
6: Is Radio Emmeloord op DAB+. De gezelligheid spat uit je speakers.
9: Met de mooiste hits van toen.
6: De gouden oude show met Johan de Graaf.

0: zon, wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er altijd tegen.
2: Luister recht aan uw toestand.
3: And now, here's the world's greatest DJ.
4: Luisteraars, hier zijn weer hartelijk welkom allemaal bij een gloednieuwe aflevering van de Gouden Houven Show. Met de heerlijke muziekjes van toen uit die jaren 60, 70 en 80. Toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee inderdaad. Wat een lekkere plaat om mee te beginnen of niet, van de Searchers met Sweet For My Sweet. Verderop in het programma doen wij natuurlijk weer iets aan de zeezenders van toen. Oftewel een oude alarmschijf, een lieveling, een sureshot. Natuurlijk de Radio Meer Mico's hit maken, hebben we ook altijd. De enterschijf van Radio De Maag hebben we ook nog. Dus we moeten even kijken welke we deze keer gaan doen. Maar het zal wel weer een hele mooie worden van toen. Goed, we begonnen met de Searchers uit de jaren 60 met Sweet For My Sweet. We blijven even hangen in die jaren 60. Wat dacht je van deze plaat? Dat is ook zo mooi van Petula Clark, een dametje van Downtown. Hier is zij met Jorrit the One.

een heerlijke plaat of niet. Soms deze van Petula Clark. Wat een mooie stem nog steeds met You're the One. Dit is van een LP. Wij draaien ze van een LP. De LP uit 1968. Oftewel, Mend Me, Shave Me, de Noordenij, die blijft van mij.

0: Oftewel, stoor maar, beut maar de Noordenei, die blijft mij het mooiste schip uit te bestaan. Van Geert de Bruin, maar dit was de American Breed met Bend Me, Shape Me.
1: 1977.
0: Kriskast door elkaar heen, de jaren 60, 70 en 80. Dat is het motto van de Gouden Oude Show. En we draaien ze van de singeltjes en de LP's. Een stapel hebben we hier staan, hè? Ongelooflijk. Maar ja, wel netjes allemaal op alfabet. Hè? Dus het is allemaal goed terug te vinden beneden in dit grote hitarchief van de Gouden Oude Show. Het is een hele grote hitkelder waar alles netjes staat, gerangschikt. Mooie rekken en natuurlijk ook een mooie installatie erbij om de boel op een juiste temperatuur te houden. Dan blijven de LP's en de singeltjes altijd mooi van kwaliteit zoals deze. Hier is David Bowie met The Sound Division.

vind het een mooie plaat, moet ik zeggen, uit 1977. De Sound and Vision. De muziek, heerlijk muziek zo. 1979, we springen weer 2 jaartjes verder. De man van de sexy eyes, a little bit more. Baby makes her blue jeans talk. En deze, oh, de sexy eyes ook vergeten. Dit is ook

ja, when you're in love with a beautiful woman. Want als je dat bent, dan eet je niet. En nee, dan ben je verliefd. Met vlinders in je buik, daar kan je echt niet in. Nee, je kan niks aan doen. Dat overkomt je gewoon. 1979 met When You're in Love with a Beautiful Woman in de Gouden Oude Show. Met wat herrie op de radio. Ja, wel mooi zijn ze, de Sweet.

toch wel mooi of niet? Soms deze van The Sweet met de 16's. Straks aandacht voor de zeezender. We gaan een Caroline Sureshot draaien. Oh, heb ik het alweer verraden? Nee, maak het uit, maak het uit. Hier is Donna Houtouwer in die gouden oude show.

altijd de Caroline Zuurschot van het mooie zendschip de MV Miamico. Wat helaas in maart 1980 ten onder ging. Dit komt uit 1979. De Caroline Zuurschot. Om precies te zijn, 6 mei 1979. En als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom. Dit is de Gouden Oude Show met Agneta Agneta Vetkakke. Hoe vindt u mijn zweet, Agneta Vetkakke? Heb ik opgeoefend, hè? Here is I Won't Let You Go.

een mooie stem. En net een mooie stem als Petula Clark eerder in het programma. Die was in Jetef Uitkok, hè. Jetef Uitkok, moet goed zeggen, met I Won't Let You Go. Dit is ook zo mooi, dit is tijdloos, hè. Dit is uit 1972 alweer. Dat is een hele mooie opname van The Cats, maar deze keer doen ze het in het Duits. De heren zijn van alle talen thuis, hè. Ook in het Duits. Hier zijn ze met de One Way Wind.

een heerlijke plaat of niet, soms deze van Lobo met de Caribbean Disco Show. Eens even kijken, wat gaan we doen in de show? We gaan naar 1975. Oh, die gaat er goed beginnen, gaat goed beginnen. Kennen we deze nog van Sasha en Paul met I'm Gonna Get Married Here

is mooi of niet, soms met Sasha Paul. Ja, ik moest even kijken met I'm Gonna Get Married. Zullen we eens een keertje gaan zingen? Zullen we een keertje gaan zingen in onze eigen verstaanbare taal? Ach, waarom ook niet? We gaan naar het jaar 1974. We horen hem al. Dat zijn de Paniekzaaiers samen met Nico Haak met Honky Tonky, Honky Tonky Pianissie.

heerlijke disco-knolplaat. Het is een heerlijke disco-knolplaat. Zo, even de microfoon openzetten, de graaf. Want dan ben je toch beter te verstaan dan met de microfoon dicht. Ja. De techniek staat voor niks. Hè. Viola Wales was dit met I'm Gonna Get Along Without You. Nou, eens even kijken. De classics. Dat is ook zo'n leuke plaat zo tegen het einde van het eerste gedeelte van de show. Ze hebben er zin in met The Russian Lady.

0: The Love of the Coming People. Ja, die kennen we ook nog wel van andere artiesten. Ja, of niet? Dit was een opname van begin jaren 60 met de Four Preps. The Love of the Coming People.
1: De radio van nu klinkt weer helemaal als gisteren. Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
2: Supermarktketen Jumbo haalt eiwitpoeders met vanille, aardbei en chocoladesmaak uit de winkels, omdat mogelijk soja aanwezig is zonder vermelding op de verpakking. Dat kan gevaarlijk zijn voor mensen met een sojaallergie. De producten zijn houdbaar tot maart 2028. Klanten kunnen de zakjes terugbrengen en krijgen hun aankoopbedrag weer terug. Het Nederlandse marineschip Zijne Majesteit Evertsen keert begin mei terug naar Nederland. Volgens de ministers Jezielges en Veldkamp wordt de missie in het oosten van de Middellandse Zee niet verder verlengd. Het fregat beschermde daar landen tegen mogelijke Iraanse aanvallen op verzoek van Frankrijk. Rijkswaterstaat sluit het weekend opnieuw delen van de A2 en A12 af voor groot onderhoud. De A2 richting Utrecht is dicht tussen Everdingen en Oude Rijn. De A12 richting Den Haag tussen Utrecht en Bodegraven. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en tot een uur extra reistijd door ernstige verkeershinder en sluipverkeer. De Iraanse voetbalbond bekritiseert FIFA vanwege vermeende politieke beïnvloeding rond het wereldkampioenschap in Noord-Amerika. Bondsvoorzitter Tai eist garanties over neutraliteit, het gebruik van de Iraanse vlag en veiligheid voor spelers en de officials. Zonder die toezeggingen dreigt Iran deelname aan het WK te heroverwegen. En dan het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af en plaatselijk komt een bui voor. Vanmiddag zijn er in het zuiden enkele buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. De temperatuur ligt vandaag tussen 17 graden aan de noordwestkust en plaatselijk 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: De Gouden Ouwe Show.

Hartelijk welkom in het tweede gedeelte weer van de Gouden Oude Show. Een heerlijke plaat uit het jaar 1970 van de Hummus. En Here May Come en Here They Go. Kennen we deze nog? 77. Hier zijn ze, vlees in de pen.

onder het motto Helpie Helpie. Er was er eentje, een hele mooie van Flesh and the Pan met Hey Sint Pieter. Dat is nog heerlijk, die muziek van toen uit die vervlogen jaren van de popmuziek. Straks verder aandacht voor de zeezenders, meer is Johnny Keith Watson.

voor een geweldige plaat of niet. Soms deze van Johnny Guitar Watson met It's a Real Mother for You. For You, for You. Ja, dat klopt wel echt Nederlands, for You, moet ik goed zeggen. Ja, hier is iets in.

0: Je hoort ze gewoon hier.
1: Wat een muziek.
0: De mooiste, onvergetelijke Gouden Ouwe.
2: Johan de Graaf neemt je mee in de Gouden Ouwe Show.
3: 1968.

bekende stemgeluid waren of niet deze van de heren van de Beatles met de Lady Madonna. Kennen we deze nog? Kennen we deze nog? Zijn je van Little Jimmy Osmond.

ook een dikke hit in 73, hè, met Sheriff Dean, met Do You Love Me? De man van de Forever Endeavor. My friend, the wind. Hier is Demis Roussos met De Schöne

toch tijdloze muziek, of niet soms heerlijke muziek van Demis Roesters met de Schönes Mädchen aus Arcadia. Zoals ik al eerder zei in het programma, besteden wij aandacht aan de zeezenders van toen. Door middel van een alarmschijf of een sure shot of een lieveling. Maar deze keer de lieveling van Radio Meer Micro Internationaal vanaf de Magdalena. Maar de lieveling was toen de tijd vervangen voor de hitmaker.

was toen de tijd de Radio Miami Goes hitmaker. 4 augustus van het jaar 1979. Ik heb het over de McDuff Dimension. Met de Chinese Man. Heerlijke muziek toen de tijd uit het jaar 1979. Altijd met de groetjes doen we altijd de groetjes aan Wim de Groot van Miami Go International. Hier is Jimmy Free.

0: De man komt uit België, maar toch wel een lekkere plaat om nog eens te beluisteren. Die hoor je niet zo vaak meer. Daar is ons programma voor, de Gouden Ouwe Show. Vanuit Studio 2, waar die wekelijks vandaan komt. Met de ondergetekende Jeroen de Graaf. Dimitri was dit met Yet I Know.
1: Uit de speakers van vandaag.
2: Oh, wow.
1: Klinken de hits van toen. Van toen.
3: Oud en vergeten, maar nog lang niet versleten.
1: Bij Johan de Graaf in de Gouden Ouwe Show.
4: Ladies and gentlemen, more disco radio action.

De melodie is goed en de zanger is fantastisch. Of niet, soms Jules Leclerc, de man van This Melody. Maar dit was die andere, een groot hit van hem, Saint Rien. We gaan zingen in onze eigen verstaanbare taal. Kennen we deze nog? We gaan naar Frankrijk. Hier zijn die Amazing Stroopwafels.

ze mooi of niet, soms van die Amazing Stroopwafels. Echt zo'n fietsblaadje altijd in de zomer. Ja, als de Tour de France er is. Frankrijk was dit van die American Stroopwafels. Of die Amazing Stroopwafels, maar ook. Kriskras door elkaar heen, dat is het motto van de Gouden Ouwe Show. Deze is uit 1973. Kennen we deze nog van de drie dames? De drie dames, die zijn de 3 Degrees.

0: is Johan de Graaf in de Gouden Ouwe Show.
1: Weet je nog die tijd van toen?
2: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
3: Johan, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
2: Ja, vast de enige niet.
4: For love's sake, each mistake, all you.

ze mooi of niet. Soms het was de allereerste satellietschijf van Radio Monique. Toen op 16 december van het jaar 1984. Getiteld Salet. Dit is ook zo'n mooie plaat. De single is uitgebracht op blauw vinyl. Inderdaad, blauw vinyl. Mooi is dat. Hè? Ik heb natuurlijk over die elektrische gitaar doorgestraaid. Heel toepasselijk met de Mr. Blue Sky hier in de Gouden.

Dus een prachtige plaat of niet soms van die Electric Light Orchestra. Dat was alweer de Mr. Blue Sky. Kijken op de klok. Dat betekent dat dit de laatste is alweer in de show van Roy Orbison. Terug in de tijd, de jaren 60, begin jaren 60, eind jaren 50 zelfs. Hier is hij nog een keertje met die leuke plaat. We gaan meezingen met Lana.

mooie, de laatste. We hebben lekker meegezongen, of niet soms. En deze van Roy Orbison met Alana. Dank allemaal voor het luisteren naar de Gouden Oude Show voor deze keer. En wat mij betreft, tot een andere keer.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
2: De natuurbrand tussen Weert en Budel is onder controle en is daarom vannacht afgeschaald. De brandweer blijft wel aanwezig, maar met minder eenheden. De noodverordening is ook opgeheven en activiteiten kunnen weer doorgaan. De brand ontstond donderdag bij een militair oefenterrein aan de Geuzendijk tijdens een militaire oefening. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 doden en tientallen gewonden gevallen. De bus raakte van de snelweg in de staat Nayarit en kwam op zijn kant terecht. Het voertuig was onderweg naar een spa. Dodelijke busongelukken komen vaker voor in Mexico, onder meer door botsingen en branden. Nederlanders boeken hun zomervakantie voorzichtiger. Dat merkt de reisbranchevereniging ANVR. Door zorgen over vliegen, zoals mogelijke kerosinetekorten, zoeken reizigers meer zekerheid. Volgens ANP veranderen ook populaire bestemmingen. Het Midden-Oosten verliest terrein door de oorlog, terwijl Europese bestemmingen rond de Middellandse Zee, maar ook Kaapverdië en Curaçao, juist populairder worden bij vakantiegangers. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland, dat meldt het Pentagon. President Donald Trump wil de Amerikaanse aanwezigheid daar herzien. Duitsland telt momenteel ruim 36.000 Amerikaanse militairen, onder meer op vliegbasis Ramstein en bij het Europese hoofdkwartier van de Verenigde Staten. En dan het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af en plaatselijk komt een bui voor. Vanmiddag zijn er in het zuiden enkele buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. De temperatuur ligt vandaag tussen 17 graden aan de noordwestkust en plaatselijk 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Goedemorgen.

0: kenmerkende geluid van The Birds. Chimes of Freedom. Het was de openingsplaat van weer een nieuw uur. Doordraaien.
1: Muziek uit vervlogen tijden.
2: Doordraaien met Peter Nijdam.
0: Goedemorgen ook allemaal luisteraars, welkom. U staat afgestemd op Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem. Het is zaterdagmorgen. En het is 9 uur geweest. Dat betekent weer een uur lang lekker doordraaien met ondergetekende Peter Nijdam. En we hebben er weer zin in hoor. We hebben er weer zin in. Een mooi zonnig weekend. Tenminste, ja, de vooruitzichten zijn wel dat het enigszins wat minder wordt. Morgen helemaal, een beetje regenachtig, maar goed. Vandaag moeten we het er nog mee doen natuurlijk. Hebben we een prachtige week ook achter de rug met veel zon. Af en toe een brandje. Want Defensie was bezig met toch wel schietoefeningen. En dat schijnt dan toch wel een probleem te geven in de droge bossen, heidevelden enzovoort enzovoort. Hey, daar kunnen we zometeen ook nog wel eens even een plaat over draaien. Fire van Alfred Brown, meen ik. Zoek hem er straks even bij. Verder gaan we nog eens even lekker 40 en ook 50 jaar terug in de tijd, vrienden. We gaan terug naar begin mei alweer van het jaar 1976 en ook 1986. En uit deze twee lijsten uiteraard een aantal leuke platen. Dus laat me gewoon lekker aanstaan hier op Radio Emmeloord. Laat uw weekend muzikaal beginnen. Op de middengolf natuurlijk AM 747. We zijn er weer. En uiteraard vanaf Emmeloord en omgeving DAB+. En wereldwijd via de diverse streams. En voor meer informatie, kijk even op onze website www.radioemmeloord.nl.
1: Radio Emmeloord, met de beste gouden ouwe.
3: Hey, what's happening?
4: Brother, what's up?
3: This is a big party, man.
4: Yeah, brother, like, stop.

Marvin Gaye van het legendarische album What Is Going On. Uiteraard What's Going On. Een echte lekkere Motown classic gedraaid hier op Radio Emmeloord. Goedemorgen trouwens, voor het geval die net ben ingeschakeld. Wij zijn er tot 10 uur met het programma doordraaien. En nu iets leuks van de groep Traffic. Hierin zijn onder andere Steve Winwood.

0: de groep Traffic. Met een hit van wel eer, Paperson.
1: De Gouden Klassiekers. Gouden Klassiekers. Die je nooit weer vergeet. Nooit weer vergeet. Radio Amyloid. AM 747.

Frozen. Het was een opname van The Osmonds. En deze week kwam ook naar buiten dat een van die Osmond broers is overleden. Alan Osmond op 76-jarige leeftijd. En dit was destijds een grote hit van hun. Andere grote hits uiteraard One Bad Apple en Crazy Horses. En ik geloof dat Kees straks nog ook dat nummer gaat draaien. Dus laat hem gewoon lekker aanstaan op Radio Emmeloord. Trouwens, er zijn nog meer artiesten deze week overleden. Onder andere een zangeres van de Ronettes. Nedra Telly Ross is overleden op 80-jarige leeftijd. En de Ronettes die kennen we uiteraard nog wel van The Wall of Sounds van producer Phil Spector. Ik wil er nog eens even één groot hit van draaien. Lang voor

dus Nedra Telly Ross, gestorven op 80-jarige leeftijd. Een van de zangeressen was ze van de Ronettes. En trouwens ook de oprichter en bandlid van de groep Hot Chocolates is Tony Wilson, is op 89-jarige leeftijd ook overleden. We hebben het maar druk bij deze week, jongens. Onder andere, hij schreef het nummer Emma en ook nog Used Sexy Thing. En die wil ik eigenlijk gaan draaien, tenminste als de speler mij de gelegenheid geeft dat hij gaat spelen. Ja, hij twijfelt even, maar hier zijn ze dan toch. Hot

Chocolate. You Sexy Thing. En ik draaide dit nummer even ter nagedachtenis aan Tony Wilson, bandlid van de band Hot Chocolate. En hij schreef destijds ook dit nummer, You Sexy Thing, en ook Emma. En hij overleed op 89-jarige leeftijd.

0: Your husband is coming.
1: Oh, yay. Her husband is coming. Muziek vanaf de zeebodem. Radio Emmeloord. En nu is moois van Ray op de antenne. Oftewel Rager Agatha Keane, een Britse zangeres. En dit is momenteel haar grote hit op dit moment. Ja, soms dat draaien wordt nog wel eens.

Turby Loose. Even lekker terug met dit duo. Greenfield en Cook, afkomstig uit Den Haag uiteraard. Ze hebben een aantal leuke plaatjes gemaakt zo in de jaren 70. Onder andere dus deze, Don't Turn Me Loose. Vrienden, we gaan eens even lekker terug. 40 jaar in de tijd. We gaan terug naar 1 mei van het jaar 1986. En toen stond deze mevrouw in de Nederlandse top 40. In de top 10 trouwens. In de tweede week doorgestegen van 17 naar 6. Ja. Ik heb het uiteraard over Madonna en Live to Tell.

0: Kun je je voorstellen, alweer zo'n 40 jaar geleden dat dit een groot hit was voor Madonna, Live to Tell. De nummer 1 is nog net zo nummer 1 als de week ervoor. Op nummer 2 trouwens, George Michael, A Different Corner, in de vijfde week. En ik ga nog eens even die leuke draaien van Prince and the Revolution op nummer 3. En hier is dan wel Kiss.
1: Dit is Radio Emmeloord. Nu ook op DAB+.
2: Doordraaien met Peter Nijdam. Muziek.

0: Kiss.
1: Kiss.
0: Prince and the Revolution. Ik heb het al gezegd, de nummer 1 is nog net zo nummer 1 als de week daarvoor in de vierde week blijven staan. Op 1 Living Doll, uiteraard van Cliff Richard and the Young Ones.
2: De grootste, de beste, de nummer 1 hit van deze week.
3: Look everyone, he's coming through the doors.
4: Brilliant! He didn't even open them!
3: He's here!
5: Quick, Rick, do the speech.

0: Thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter.
1: En zo is dat net, 40 jaar geleden dus, de nummer 1 notering hier in Nederland. De Jongmans, het was destijds een behoorlijk populaire comedy-serie op de televisie uiteraard. En Cliff Richard wel even weer lekker in het zonnetje gezet. Zometeen gaan we trouwens ook nog eens even 50 jaar terug in de tijd, terug naar 1976. Maar eerst deze nog even lekker draaien, van Sam Fender en Olivia Dean.

0: Er wordt vandaag de dag ook nog wel leuke muziek uitgebracht. Getuige dit van Sam Fender samen met Olivia Dean. Afkomstig van het album People Watching. Trouwens, mocht je het album aanschaffen, dan moet je wel de dubbel CD nemen. Want als je de enkele neemt, dan staat dit nummer er wel op. Maar dan niet in de uitvoering samen met Olivia Dean. Dus dat is jou zo'n lekker nummer natuurlijk. Draai die even op Radio Emmeloord, vrienden. We gaan nog eens even lekker terug naar 1976.
1: Orange and yellow and purple and green. Orange and purple and blue.
2: This is Colourful Radio Emmeloord.
0: 50 jaar geleden stond deze meneer in de Nederlandse top 40. John Miles en Music.

En tot zover ook deze uitzending doordraaien. Het loopt al later richting 10 uur. Dat betekent zometeen aan de andere kant Kees Bakker met weer een nieuwe aflevering Scherp op de Terp. Ik bedank iedereen voor het luisteren. En wat mij betreft graag tot morgenmiddag tussen 1 en 2. Dan ben ik er weer met een nieuwe aflevering doordraaien. En dan uitsluitend vinylplaatjes. Nog een fijne zaterdag verder. Hoi!

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
2: De natuurbrand tussen Weert en Budel is onder controle en is daarom vannacht afgeschaald. De brandweer blijft wel aanwezig, maar met minder eenheden. De noodverordening is ook opgeheven en activiteiten kunnen weer doorgaan. De brand ontstond donderdag bij een militair oefenterrein aan de Geuzendijk tijdens een militaire oefening. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 doden en tientallen gewonden gevallen. De bus raakte van de snelweg in de staat Nayarit en kwam op zijn kant terecht. Het voertuig was onderweg naar een spa. Dodelijke busongelukken komen vaker voor in Mexico, onder meer door botsingen en branden. Nederlanders boeken hun zomervakantie voorzichtiger. Dat merkt de reisbranchevereniging ANVR. Door zorgen over vliegen, zoals mogelijke kerosinetekorten, zoeken reizigers meer zekerheid. Volgens ANP veranderen ook populaire bestemmingen. Het Midden-Oosten verliest terrein door de oorlog, terwijl Europese bestemmingen rond de Middellandse Zee, maar ook Kaapverdië en Curaçao, juist populairder worden bij vakantiegangers. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland, dat meldt het Pentagon. President Donald Trump wil de Amerikaanse aanwezigheid daar herzien. Duitsland telt momenteel ruim 36.000 Amerikaanse militairen, onder meer op vliegbasis Ramstein en bij het Europese hoofdkwartier van de Verenigde Staten. En dan het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af en plaatselijk komt een bui voor. Vanmiddag zijn er in het zuiden enkele buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. De temperatuur ligt vandaag tussen 17 graden aan de noordwestkust en plaatselijk 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: en goedemorgen. Het eerste plaatje is weer een feit. Zei de bok en de geit. Joe Tex ain't gonna bump no more with no big fat woman. Nee, dat moet je ook niet doen. Als je een goede bump doet, dan kunnen ze zo over de wereld slingeren natuurlijk. Het is weer zaterdagmorgen, het is er weer 10 uur geweest. Het is weer de hoogste tijd voor Scherp op het Erf hier op radio. En maar hoort natuurlijk weer de 747 ook weer te beluisteren. En natuurlijk via de DAB+. We gaan even de 90 Classic draaien. En de 90 Classic is van Lay Back en dat heet Baker Man. Nou, ik ben de Bakerman en Peter ook nog even bedankt voor je lekkere uurtje. Hè? Want dan ga ik altijd even lekker koffie drinken met mijn vriendje. En dan is het zomer weer 10 uur en dan ben ik weer aan de beurt natuurlijk tot 12 uur hier op Radio Emmerloord. Want ik zeg een hele goede morgen.
1: De grootste hits van toen.
2: Grootste hits van toen.
3: Dit zijn de Happy 90s.
1: Dit is AM 747.

1973, een heleboel gedraaid op Radio Veronica natuurlijk. Maar dit kwam uit 1973, is een Eurovisie Song Contest. 73 is van Power to All Our Friends van Cliff Richard. En Cliff Richard, ja, daar hoor je tegenwoordig helemaal niet van. Hij had een, volgens mij een akkefietje met de BBC. En dat is niet zo goed afgelopen. Maar hoe dat allemaal precies in elkaar zit, ja, dan moeten we dat weer even opzoeken natuurlijk op internet. We gaan BB King even draaien. Ain't Nobody Home. Nou, we zijn wel thuis hoor. Tot 12 uur ben ik lekker thuis hier in mijn studiotje. Lekker in het hoge noorden, in het Hantum. Ja, vlak bij Dokkum, 5 kilometer van Dokkum.

0: ik dacht eerst dat hoort wel een beetje op de Boney M. Rasputin, maar nee. Dit is een heel andere sound. Het is van Cozy Pernel, Dance with the Devil. En het komt uit 1973. Nou, ik ga niet met de duivel dansen hoor. Nee. De Vergeten Nederpopplaat. Ja, dat is ook weer een leuke band. Die was in de jaren 70 heel bekend. Ja, dat ruimt ook nog natuurlijk. Dat is Earth and Fire. En een heel onbekend liedje ga ik hier draaien. Dat heet Dream. Onder het motto van...
1: Het geluid van jouw muzikale herinneringen. Hoor je hier.
2: Yesterday.
1: Terug in de tent.
2: De Vergeten Nederpopplaat.
1: Radio Emmeloid op de Middengolf. AM 747.

0: I'm gonna love you too. Ja, en zij is al bijna 80 jaar en ze maken ook weer een nieuwe cd. Ja, ze komen weer even terug en ze hebben een paar zakcentjes willen verdienen natuurlijk. Ja, mijn nieuwe rubriek, die heet 3 op een rij en een koekje, koffie en koekje erbij. En we gaan weer lekker 3 leuke liedjes draaien. De eerste is van The Dirt Band en dan krijgen we van Powerplay, Love Can Break Your Heart en Future World Orchestra, I Am Not Afraid of the Future. Nou, als ik al het nieuws lees en zie, dan denk ik van, al die oorlogen, ja, dan ben ik wel een beetje bang. En denk van, wat zal er allemaal gebeuren? Maar tot die tijd gaan we weer lekker muziek draaien natuurlijk. En vooral hier op Radio Emmeloord natuurlijk, via de 747 of de DAB+. Maar we gaan eerst even 3 op een rij doen.
1: Dit is 3 op een rij. Met koffie en een koekje erbij. Op Radio Emmeloord.

0: beste gouden ouwe.
1: Hey, hey, wat gebeurt er? Gebeurt er? Ik dacht van, ik ga even wat aanstarten. Oh, staat al even klaar. Buongiorno, hard times.

0: soms is het leven zo hard. Ook van een disjockey. Als een boel niet wil.
1: Maar ja, hij ging wel. Hij ging wel.
0: Bonjour, hard time. Maar wat was hij toen nog jong? Zou ze nog leven? Ik weet het niet. En dan moet ik het even uitzoeken. We gaan even de baby's draaien. En is dit de time? Nee, nog niet, joh. Nee. Nog een dik 20 minuten te gaan. En dan is het eerste uurtje, joh. En dan komt er nog een uur.

0: Odyssey. Use it up and wear it out.
1: Lekker liedje is dit om lekker in zitten swingen op een stoeltje. Ja, ik heb een stoel, daar zit ik op dan achter het mengpaneel. En die stoelen die zijn wel meer dan 80 jaar oud volgens mij. Die zijn nog van mijn paken en beppen. Ja, opa en oma, ja, die hadden er vroeger op gezet. Er zitten wel een beetje slijtgaten in, maar dat maakt niks uit. Dat heeft de charme. Maar die stoeltjes die zitten lekker, joh. Oh, nee, die heb ik al jaren hier in de studio te staan en heerlijk. We gaan even Frankie Valli draaien. Ja, want hij heeft ook een graantje meegepikt natuurlijk over die film Grease. En daar gaat hij ook over zingen natuurlijk hier op Radio Emmeloord. 47 AM op DAB+. Noord-Oost.

Lilloer Brown en Jim Croce die zong dat. En ook weer uit 73. Wat heb ik vandaag met 73? Ik weet het niet. Ik heb gewoon wat singeltjes uit een bak gepakt en een cd uit een bak gepakt. En daar stond een heleboel muziek uit de 1973 op. En we gaan even naar het laatste plaatje starten. Ja, ja, de eerste uur is alweer voorbij, hoor. Het gaat er snel, man. Hier op Radio Emmeloord natuurlijk. Via de 747 en de DAB+. We hebben nog 3 minuutjes te gaan. En dit plaatje duurt ook 3 minuutjes. Dit is van Heart en Magic Man. En Nancy Wilson. Ja, treedt nog steeds op.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. Bij een groot brandincident in Ermelo is een dessert- en patisseriebedrijf volledig verwoest. Niemand raakte gewond omdat het gebouw leeg was. Door de rookontwikkeling kregen inwoners van Ermelo en Harderwijk een NL-alert met het advies ramen en deuren gesloten te houden. Ook verkeer op de A28 ondervindt mogelijk hinder. De eerste zomerdag met 25 graden zorgde gisteren voor drukte in Scheveningen. De politie was dit jaar preventief ruim aanwezig na eerdere incidenten met vechtpartijen en ongeregeldheden. Toen moest de mobiele eenheid ingrijpen. Dit keer bleef het, dankzij de voorzorgsmaatregelen, beheersbaar. De natuurbrand tussen Weert en Budel is onder controle en is daarom vannacht afgeschaald. De brandweer blijft wel aanwezig, maar met minder eenheden. De noodverordening is ook opgeheven en activiteiten kunnen weer doorgaan. De brand ontstond donderdag bij een militair oefenterrein aan de Geuzendijk tijdens een militaire oefening. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 doden en tientallen gewonden gevallen. De bus raakte van de snelweg in de staat Nayarit en kwam op zijn kant terecht. Het voertuig was onderweg naar een spa. Dodelijke busongelukken komen vaker voor in Mexico, onder meer door botsingen en branden. En dan het weer. De bewolking neemt toe en plaatselijk kan er een bui voorkomen. Middag zijn er perioden met zon, met in het zuidoosten kans op een bui, mogelijk met onweer. De temperatuur ligt tussen 17 graden aan de noordwestkust tot plaatselijk 25 in het zuidoosten. Vanavond volgen meer buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Rushka Pushka. '79 komt die. Joe Tex, ja, dat was de uurartiest hier op Radio Emmeloord natuurlijk. Vorige uur heb je ook al een liedje gehoord van Joe Tex. En nu weer Rushka Pushka. Dat vond ik wel een leuk liedje om te draaien natuurlijk. We gaan weer even een andere plaatje draaien. Dan komt er 178. Is van de YMCA. En het gaat om The Village People. Ja, dan moet je ook even zo'n dansje doen, hè? Yo man, yo man. Een hele goede morgen. Dit is Radio Emmeloord.

0: lekker stukje ska-muziek hier op Radio Emmeloord. Special EKE Gangsters 79. Pam pam, helemaal gedraaid hier natuurlijk. We gaan even een Star to Heaven. Ja, want er... Alan Osmond, bekend als de lid van de Amerikaanse zanggroep The Osmond, is op 76-jarige leeftijd overleden. Hij heeft de familie dinsdag bevestigd aan diverse Amerikaanse media. Dus we gaan even een liedje draaien natuurlijk van The Osmonds. En dat is Crazy Horses. Ja, sommigen vinden het helemaal niks. Maar ik vind het wel even grappig om te draaien natuurlijk. Het is gewoon even...
1: Star to Heaven.

0: to heaven.
1: Ja, we hadden nog iemand. Moeten we even zoeken we zometeen wel even op. We gaan eerst even Dr. Hoek draaien. Cover of the Rolling Stones. Ja.
2: I don't believe it.
1: Nee? Ik ook niet.
2: Don't touch me. Hey Ray. Hey Sugar.

Gibraltar in Amerika. En als je daarop komt, dan ben je de star. Nou, daar waren de dokter Hoek wou er ook even op. We hebben nog één die is overleden. Ja, helaas, helaas. De Amerikaanse zangeres Nedra Taila Roche is op 80-jarige leeftijd overleden. Meldde haar dochter in een bericht op de Facebook. Taila Roche was de laatst levende lid van de meidengroep de Ronettes. En natuurlijk heb ik ook een liedje opgezocht van de Ronettes. En het heet Walking in the Rain. Star to heaven. Wel, slecht weer buiten. Echt. Ha. Allemaal regen. Wind. En onweer. Zo te horen, hè, op deze plaat.

Jackie Calico. Hoe verzeer je zoiets? Of wie verzeer je zoiets? Ja, dat is zo'n bekjebreker. Middle of the road was dat. Ja, die vrouw had altijd van die hele pikante rokjes aan. Het is altijd wel even leuk om naar te kijken. Ja, dat mag tegenwoordig niet meer. Hè? Jij, tegenwoordig mag je niks meer. Nou, de volgende plaat dan maar weer even in staat. Dat is van Mick DeVille in het Spanish Drawl. Uit 1977 hier op Radio Emmeloord, via de 747 en de DAB Plus natuurlijk in de Noordoostpolder. Overal te beluisteren in het midden van Nederland. Met de gouden oude zender. Maar lekker gouden oude plaatjes natuurlijk. Iedere zaterdag en zondag en de hele week. 24 uur per dag.

0: ik ken er wel iemand.
1: Ja.
0: Nou, ik ken wel meerdere mensen. Maar die heeft een heleboel van Mick DeVille. Ja, dat, echt wel. Je moet er van houden, maar moet een heel aparte snuiter zijn. Nou ben ik ook al een beetje, natuurlijk. We gaan draaien met M en het heet Moonlight and Muzak. In plaats van muziek, Muzak. En het komt uit, staat er niet bij. Oh. Wel, oh ja, deze, ja. Heel bijzonder plaatje. Ik hou van een bijzonder plaatje. Ben ik wel bijzonder.

mij was het M. Popmuziek, popmuziek, popmuziek. Oké. We gaan ook even de rockballad draaien. De rockballad van het uur. Ja, dat is een hele speciale. Even kijken. Foreigner, dat zijn de 50ste anniversary tour. Gaan ze ronddoen. Ja, meer dan 80 miljoen platen verkocht. En 18 miljoen maandelijkse luisteraars is Foreigner nog de oudste grootste rockband ter wereld. Ja. Sinds de doorbraak in 1977. En ze komen binnenkort komen ze in Tilburg. En daar ga ik naartoe. 16 juni. Dan komen ze in Tilburg. En die band is speciaal weer bij elkaar gekomen. Ik heb een stukje gehoord op Facebook. Ja. Wat moet je daarvoor zeggen? Ik ga lekker even iets van de cd afdraaien. Ik heb hier een The Very Best of the Foreigner. En we gaan even draaien. I Wanna Know What Love Is. Onder het motto van...

0: walk away.
1: Ik blijf nog even hoor. Nog een minuut of 20 blijf ik nu hier even op Radio Emmeloord natuurlijk. Met het mooie liedje van The Shirts en Leve Walk Away. En komt er in 1979 alweer. De volgende plaat is van Sugar Love and Don't Call Us, We Call You. Hallo. Nou, je hebt mijn nummer gelukkig niet. Nou, je kunt altijd een verzoekje aanvragen. Hè? Is altijd mogelijk. Ga even naar onze website. www.radioemmeloord.nl

0: us, we call you.
1: To call us.
0: Zij ik toch? Ik heb hier een betere. Als je een verzoekje wilt aanvragen, studio@radioemmeloord.nl. En allemaal in kleine lettertjes. Dus daar kun je wel even een leuke verzoekje naar mij toesturen. Of dat wordt dan weer doorgestuurd naar mij. Vooral drie op een rij met een koffie en koekje erbij. Ja, nou, dat zou wel even leuk zijn. We gaan even een liedje draaien van Peter Frampton. Show Me The Way. Uit 1976 alweer, hier op Radio Emmeloord, bij de 747. Dat hij net als heeft, had die man een slang in de mond, hè?

Tom Robinson, 2468 Motorway. Ja, was een hele leuke plaat om hier even te draaien op Radio Emmeloord natuurlijk. De volgende plaat is van de Goombay Dance Band en Aloha. Een beetje zomers plaatje. Ik verlang naar de zomer, het mooie weer. Lekker achter huis zitten. Genieten, radiotje aan. Biertje erbij, hapje erbij, snap je?

again. Nou, dat is zoen. Dat is volgende week. Volgende week zaterdag alweer. Ja, lekker. De meimaand. De mei. In mei ben ik altijd blij, want dan word ik jarig. Ben ik meestal, ben ik jarig. En dan komt er weer een jaartje bij. Ja, en hoe oud word je? 63. Al 63 jaar. Oké, we gaan nog een, twee plaatjes draaien. Dat kan nog steeds. Even kijken. Mini Ripston en Loving You. Dat is ook zo'n lekker plaatje. We gaan even in de natuur. We gaan een beetje afkikken. Zie je die vogeltjes al mooie vliegen? Ah, oh, wat leuk. Dat is morgens vroeg ook, hè? Als je wakker bent. Fluiten ze ook altijd lekker.

0: net of zit ik in een vogelhok? Allemaal lekkere vogeltjes om je heen.
1: Het is 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij de grote natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is vanochtend het zijn brandmeester gegeven. Defensie nam het blussen na middernacht over. Door de wind is het mogelijk dat het vuur toch weer oplaait. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, onder meer door de marechaussee. Ook op andere plaatsen in het land zijn natuurbranden inmiddels onder controle. In Duitsland is benzine tijdelijk weer onder de 2 euro per liter te krijgen, meldt NOS. Dat komt door een accijnsverlaging van 2 maanden. Daardoor is het prijsverschil met Nederland opgelopen tot zo'n 30 cent per liter. Nederlandse pomphouders, met name aan de grens, verwachten door de verlaging minder klanten. Economen zijn kritisch en vinden gerichte steun voor lage inkomens effectiever dan een algemene tankkorting. Steeds meer mensen melden zich aan om burgerreservist te worden. Nederland wil op termijn 5000 noodsteunpunten en leidt daarom burgerreservisten op voor crisis zoals cyberaanvallen, rampen en aanslagen. De burgerreserveopleiding duurt 2 dagen en eindigt met een oefening. Het doel is om in de toekomst 130.000 burgerreservisten te hebben opgeleid. En bij een groot brandincident in Ermelo is een dessert- en patisseriebedrijf volledig verwoest. Niemand raakte gewond omdat het gebouw leeg was. Door de rookontwikkeling kregen inwoners van Ermelo en Harderwijk een NL-alert met het advies ramen en deuren gesloten te houden. Ook verkeer op de A28 ondervond mogelijk hinder. Dan nog het weer. De buien trekken weg vanmiddag en daarna kan de zon af en toe tevoorschijn komen. De wind is matig uit zuidwestelijke richting. Aan het eind van de middag kan het flink gaan regenen. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De maximumtemperatuur varieert tussen 23 en 26 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Je luistert naar Radio Emmeloord.

Ja, een hele goede middag. U bent verbonden met Radio Noord, met Studio Gouda. En ja, de volgende twee uur kunt u luisteren naar de muziekmatinee.

nogmaals goedemiddag. Mijn naam is Hans en dit is de muziekmatinee hier van het Studio Gouda. En ja, dat was Lionel Richie en Diana Ross en Endless Love.

0: Ja, maar dat is altijd mooi weer. En dan krijg je toch een beetje kriebels van zon en zomer. En daarom draaiden we Billy Stewart en Summertime.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, zo is het maar net, Mark. En ja, dit is Shirley Bassey en Something.

0: opname is dit Total Touch. Herinneren jullie je nog aan Somebody Else Lover? Wonderful
1: Radio Emmeloord. Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
0: Ja, mooie muziek, Total Touch. En Somebody Else Lover.

dat was Total Touch en Somebody Else Lover. En ja, jullie hebben misschien ook naar de Oranje Feesten in Dokkum zitten kijken. En daar, daar trad De Kast op. Hè? Dat is een Friese band, ik geloof zelfs uit Dokkum. En In Mijne Dij. Ja, mijn Fries is nog slechter dan dat van de koning, dus sorry.

George Michael was dat met Outside. En ja, we draaiden net de kast en toen schoot me opeens binnen. Ja, we hebben natuurlijk wel degelijk luisteraars in Friesland, hè? Dus ja, welkom hier bij Radio Emmeloord vanuit de polder met sterke zender in Friesland.

0: Ja, dat was Madonna. En Ray of Light.
1: De Ray!
2: Je luistert naar Radio Emmeloord.

Ja, mooie Nederlandstalige. Dat was de liefdesliedjes van de jazzpolitie. Ja, de jazzpolitie. En ja, kunnen jullie deze nog? El Condo Pasa en Los Ingas.

Ja, mooi, Orkondo Passa en Los Singers. En ja, we gaan naar het nieuws en het weer. Dan schakelen we even terug naar Studio Emmeloord. En dat doen we met dit.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De ING-bank heeft te maken met een storing waardoor klanten mogelijk problemen hebben met pinbetalingen. Volgens de bank ligt de oorzaak bij een externe leverancier die pintransacties verwerkt. Hoeveel klanten zijn getroffen is niet bekend. ING zegt bezig te zijn met een oplossing. Ook bij andere betaalnetwerken en banken zijn meer storingsmeldingen binnengekomen. De voormalige Formule 1-coureur Alessandro Zanardi is overleden. De viervoudig Paralympisch kampioen verloor in 2001 beide benen na een crash, maar groeide daarna uit tot succesvol handbiker. Hij won 4 keer goud op de Paralympische Spelen. Na een zwaar ongeluk in 2020 liep hij zwaar hersenletsel op, waar hij nooit helemaal van is hersteld. Alessandro Zanardi is 59 jaar geworden. Bij de grote natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is vanochtend het sein brandmeester gegeven. Defensie nam het blussen na middernacht over. Door de wind is het mogelijk dat het vuur toch weer oplaait. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, onder meer door de marechaussee. Ook op andere plaatsen in het land zijn natuurbranden inmiddels onder controle. Steeds meer mensen melden zich aan om burgerreservist te worden. Nederland wil op termijn 5000 noodsteunpunten en leidt daarom burgerreservisten op voor crisis zoals cyberaanvallen, rampen en aanslagen. De burgerreserveopleiding duurt 2 dagen en eindigt met een oefening. Het doel is om in de toekomst 130.000 burgerreservisten te hebben opgeleid. Dan nog het weer. De buien trekken weg vanmiddag en daarna kan de zon af en toe tevoorschijn komen. De wind is matig uit zuidwestelijke richting. Aan het eind van de middag kan het flink gaan regenen. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De maximum temperatuur varieert tussen 23 en 26 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag.
3: Luister naar Radio Emmeloord via DAB+.
4: Ik hoop dat dit programma van gevarieerde grammofoonplatenmuziek in uw smaak zal vallen en dat u dagelijks naar onze uitzendingen zult luisteren.
5: Dit is Radio Emmeloord op AM en DAB+.

0: Een stuk of drie clubs.
1: Ja, hij zit er meestal wel een keer in, Peter Koelewijn. In het programma bedoel ik. En welkom in het tweede uur hier van de muziekmatinee. Hier op, vanuit Studio Gouden, hier op Radio Meloord. En dat was de KL204. Oftewel, Als ik God was. Een mooi nummer. En ja, we hebben nog iets moois. En dat is Righteous Brothers. And You Lost That Love.

60s was dat Righteous Brothers. And you love that, you lost that loving feeling. En ja, nogmaals een Nederlandstalige. Plof en aan de kust.

0: Sjane Twain en You're Still the One.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, nog maar eens zo'n leuk jaren 80 plaatje. En dat is Wake Me Up Before You Go Go. En dat is Wham!

0: You're coming along.
1: Supertramp klinkt altijd nog goed, hè? En je zou denken dat het veel nieuwer is, maar dat is echt jaren 70 muziek, hè? Supertramp en School. En dat is speciaal voor iedereen die lekker meivakantie heeft.
2: Wonderful Radio Emmeloord.
3: Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
1: Tijd voor een beetje reggae op Radio Emmeloord. En dat is Bob Marley. And no woman, no cry.

Bob Marley en zijn No Woman No Cry. Ja, ik weet niet of dat waar is, maar ja, in ieder geval, we draaiden hem. En ja, we gaan ook eens een keer heel wat anders draaien. We draaien niet zo vaak hier in de muziekmatinee. The Rolling Stones en Painted Black.

0: natuurlijk een hele foute plaat in deze tijd, hè, van milieubeperkingen en niet meer hard rijden en geen benzine verbruiken. Zeker omdat het nou zo duur is. En dat was Sniffin' Tears and Drivers.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, dat was ook een mooie melting pot. Is dit Blooming?

weten. I love you, Suzanne, was dat hier op Radio Noord. En ja, we hebben nog een goede 10 minuten hebben we nog. En we draaien Born to Run, Bruce.

Dat was Bruce Springsteen en Born to Run. Ja, ik weet het niet hoor. Ja, misschien is dat wel waar. In ieder geval, ja, het zit er weer op. Het programma is weer over en uit. We schakelen straks weer terug naar Studio M in Lord voor de verdere programma's. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. En volgende week zijn we weer terug op de bekende tijden. Donderdag van 2 tot 4 en zaterdag van 12 tot 2. Tot horens.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Iran zijn vandaag twee mannen geëxecuteerd. Volgens de Iraanse justitie zouden ze informatie en beelden van militaire en nucleaire locaties hebben doorgespeeld aan de Israëlische geheime dienst. Sinds de militaire operatie in Iran eind februari is het aantal executies in het land sterk toegenomen. Iran behoort wereldwijd tot de landen met de meeste doodstraffen. Het KNMI waarschuwt met code geel voor stevige onweersbuien in een groot deel van Nederland. In het zuiden beginnen de buien zo direct, daarna trekken ze naar het noorden. Er is daarbij kans op hagel- en windstoten tot 70 km per uur. Plaatselijk kan wateroverlast ontstaan. Vooral verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden. De code geel geldt niet voor Drenthe, Friesland en Groningen. De ING-bank had vanochtend te maken met een storing waardoor klanten mogelijk problemen hadden met pinbetalingen. Volgens de bank lag de oorzaak bij een externe leverancier die pintransacties verwerkt. Hoeveel klanten zijn getroffen is niet bekend. ING heeft inmiddels aangegeven dat de storing is verholpen. Bij de grote natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is vanochtend het sein brandmeester gegeven. Defensie nam het blussen na middernacht over. Door de wind is het mogelijk dat het vuur toch weer oplaait. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, onder meer door de marechaussee. Ook op andere plaatsen in het land zijn natuurbranden inmiddels onder controle. Dan nog het weer. De buien trekken weg vanmiddag en daarna kan de zon af en toe tevoorschijn komen. De wind is matig uit zuidwestelijke richting. Aan het eind van de middag kan het flink gaan regenen. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De maximumtemperatuur varieert tussen 23 en 26 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Het is net 3 uur geweest. Hij heeft ze niet allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

0: de top 40 van 50 jaar geleden op Radio Emmeloord. Look what you have done. Het is helaas voorbij voor Sleet, want we vinden op nummer 40 vorige week nog op 26. En ja, we zeggen, daar is het gat van de deur.
1: Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

zomerse muziek hier op Radio Emmeloord. 50 jaar geleden stond deze plaat nieuw in de Nederlandse top 40. De Radio Veronica top 40, zoals die toen nog heette. Werd uitgezonden op 29 april 1972 op de 192 meter in de middengolf Radio Veronica vanaf het radiocentrum de Noorderney. Een van de 7 nieuwe binnenkomers, de Two Man Sound in Copacabana. En over middengolf gesproken, wat zijn we hard, hè, op die AM747. We krijgen hele mooie luisterrapportjes binnen, onder andere uit Finland, ook uit Duitsland. België nog niet, helaas. Misschien dat er iemand in België kan luisteren of het binnenkomt op 747. Nee? Oké, blijf dan maar gewoon lekker afgestemd op www.radioemmeloord.nl. Dit is Inca Marina. Olé, olé, en Viva España op 37.

Jimmy Sinclair. Manjana. Het komt vandaag niet goed, maar misschien morgen of overmorgen of dan niet morgen. Het kan allemaal, hè. De tweede nieuwe binnenkomer in de top 40 van 50 jaar geleden op Radio Emmeloord op AM747 DAB+. Wereldwijd online via www.radioemmeloord.nl en binnenkort ook op AM675. Zijn we helemaal blij mee, jongens. Vanuit de Schalkhaar is mij verteld. Zeg je maar licht, hè? Ja. Zoek maar eventjes op, jongens. 7 nieuwe binnenkomers in deze top 40. De eerste troffen dus op nummer 38, Copacabana. De tweede hoor je nog op de achtergrond op 36. En op 35 staat deze ook nieuw binnen in de top 40.

eerlijk zeggen, ik vind het een hele bijzondere plaat. Je hoort hem ook niet zo vaak meer op de radio, soms met reden natuurlijk. Hè? Maar goed, hij is ook 50 jaar oud. Hè? En wat er toen allemaal gebeurde in die periode. Hè? Ja. Nee, we gaan het niet over kaars hebben, alsjeblieft niet. Doe even normaal, zo zijn we niet. Hè? Nee, helemaal hoort. Het is al erg genoeg, hè? Laten we daar duidelijk over zijn. Run, Run, Run van Jojo Guns. Zo, en dat was hem helemaal ten voeten uit. Zullen we nog een plaat draaien? Oh, die is ook mooi trouwens, van The Who.

andere plaat. Hi Pippi Lankaus, 1 minuut 30. Je zal dat singeltje maar gekocht hebben, hè? Dat singeltje kopen en dan maar 1 minuut 30 erop geperst hebben staan. Voor je aardige, wat zeg, bekocht inderdaad. Ook deze plaat is nieuw binnen in de top 40 van 50 jaar geleden. Me and Julio, Down by the School.

nummer 28. Deze week op 31. Ja, je hebt helemaal gelijk. Dat is jammer voor Jack de Nijs. Het nummer heette Helena, maar had je waarschijnlijk al kunnen raden. Zullen we een beetje power op die lolly gaan doen? Dat we eventjes wat harder binnenkomen op die middengolf 747. Wacht even, we zetten even de optimot aan. Ja, yes. Nou, daar krijgen we gezeur mee, jongens. Dat kan niet. Het is Christy. Nieuw binnen op nummer 30 in de top 40 van 50 jaar geleden. Hier bij Radio Emmeloord, Iron Hall.

En je bent van nee, je mag niet weggaan. Je hebt geen recht om te vertrekken. Nou, nou, nou. Wat een bezittingsdrang eigenlijk. Hoe goed, Ferrari was dat en You Are Mine. Vorige week op 21, deze week helaas gezakt naar 29. Op zich vind ik het helemaal geen verkeerde plaat. Maar als je goed naar die tekst luistert, dan denk je, zou dat tegenwoordig nog kunnen? Volgens mij kan dat niet meer, hoor. Nou, dit kan ook niet meer. Dit is Peter en zijn Rockets. En my, oh my. Goedemiddag.

Ik wil niet zeggen dat ik niet wilde. Ik gaf haar mijn bed, zelf sliep ik op de grond, op de sprei.

Koelewijn samen met zijn Rockets. We vinden hem in de Nederlandse top 40, de Radio Veronica top 40. En ja, je zou zeggen van dan, waarom praat je niet door? Nou, mijn schermpje wordt een beetje vaag, dus... Hij staat op nummer 28, vorige week nog op nummer 27. Dus het is wel jammer, want hij is ook alweer aan het zakken in deze top 40. Een oud alarmschijf, maar desalniettemin, we draaien hem nog best regelmatig. We horen hem nog best regelmatig op de radio. De volgende hoor ik eigenlijk niet zo vaak meer. Moet ik toch een keertje wat daar gaan doen, want dat is helemaal niet zo'n verkeerde plaat, toch? Sandra en Andres. En als het om de...

Baby, de baby. Oh ja, heerlijk hoor. Wat zeg je, je staat afgestemd op Radio Emmeloord en daar zijn we hartstikke blij mee. Dat kan op DAB+, dat is digitaal. Het kan uur na uur de wereld rond via het wereldwijde web. RadioEmmeloord.nl en in Friesland en heel ver daarbuiten ook nog eens een keertje op de middengolf AM747 en binnenkort ook op de AM675 via onze vrienden van Schalkhaar AM volgens mij. In ieder geval die frequentie wordt het. Het komt uit Schalkhaar, dus het komt wel goed. Dat is vanaf volgende week. Daar zijn we hartstikke blij mee. En met andere woorden, Radio Emmeloord, hè, is 6 jaar bestaan. We zijn

zoon bent van de melkboer, dan is de melkboer je vader. Dus dan ben je nog steeds son of je vader, of niet soms. Ik heb dit altijd een hele leuke, bijzondere plaat gevonden. Ja, er zit gewoon een lekker muziekje in, het lekker vrolijk en zo. Zo klinkt die in ieder geval. Moet je maar eventjes naar die tekst luisteren. Maar in ieder geval de muziek, die klinkt wat mij betreft helemaal prima. En deze vond ik ook altijd heel erg bijzonder. Op nummer 24, afkomstig van 15. Het is de Shocking Blue in de achtste week Radio Veronica Top 40.

Jesus was a crossmaker. Als je eventjes goed naar de tekst hebt geluisterd, dan weet je in ieder geval waar het over gaat. En ik moet eerlijk zeggen, waarom ook niet, hè? Het is 9 minuten voor. Nee, dat is helemaal niet waar. 9, 8, 7 minuten voor. Ik moet eventjes een aantal minuutjes erbij tellen, want er zit een beetje vertraging in. Want ik zit hier in Hongarije. Ik kan er ook niks meer doen, hè. Lekker, het is daar.

0: 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 13 mensen omgekomen, onder wie 4 vrouwen en een kind. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Ondanks een verlengde wapenstilstand gaan gevechten tussen Israël en Hezbollah door. Hezbollah zegt Israëlische troepen te hebben aangevallen. Sinds begin maart zijn in Libanon duizenden doden gevallen door het geweld in het grensgebied. Een sinds maandag vermiste 81-jarige vrouw uit Zwolle is na dagen zoeken teruggevonden. Ze werd de afgelopen nacht aangetroffen in de omgeving van de Karveelschippersstraat. Daarna is ze overgebracht naar het ziekenhuis voor passende zorg. Over haar toestand is verder niets bekendgemaakt door de politie. In Iran zijn vandaag 2 mannen geëxecuteerd. Volgens de Iraanse justitie zouden ze informatie en beelden van militaire en nucleaire locaties hebben doorgespeeld aan de Israëlische geheime dienst. Sinds de militaire operatie in Iran eind februari is het aantal executies in het land sterk toegenomen. Iran behoort wereldwijd tot de landen met de meeste doodstraffen. De ING-bank had vanochtend te maken met een storing waardoor klanten mogelijk problemen hadden met pinbetalingen. Volgens de bank lag de oorzaak bij een externe leverancier die pintransacties verwerkt. Hoeveel klanten zijn getroffen is niet bekend. ING heeft inmiddels aangegeven dat de storing is verholpen. Dan nog het weer. De buien trekken weg vanmiddag en daarna kan de zon af en toe tevoorschijn komen. De wind is matig uit zuidwestelijke richting. Aan het eind van de middag kan het flink gaan regenen. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De maximumtemperatuur varieert tussen 23 en 26 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40.

zeg helemaal niks. Hè. Je vangt meer vliegen met de siroop dan met azijn, toch? Honey, Kani, dit is Radio Emmeloord, deel 2 van de top 40 van 50 jaar geleden. Zo gewoon doorgaan met de andere platen, want deze was in een iets wat slechte conditie. Voor die ervoor.

deze lijst bekijkt en beluistert, zit er toch wel wat bijzondere platen in. De Les Humphrey Singers. Het gaat over de Old Man Moses. Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Wereldwijd de wereld rond via www.radioemmeloord.nl. En ook nog op de middengolf 747 vanuit Friesland. En dat is een zender die gewoon ongelooflijk hard klinkt. Daar zijn we hartstikke trots en blij mee. Trots op en blij mee. En binnenkort zitten we dus ook op AM 675. Ik hoop dat we nog ergens een zendertje kunnen regelen. Ergens in het zuiden van het land. Dan hebben we gewoon een landelijke dekking. En bijna heel Europa is misschien wat overdreven. Maar als je dan die luisterpotjes ziet vanuit Finland en verre andere buitenlanden, is dat natuurlijk wel waanzinnig. Goed, verder met de top 40. Dit is The Sweet en Papa Joe.

prachtig, jongen. André van Duin, ik zie het hoesje hier. En ja, bijzonder, hoor. 7 weken lang in de Radio Veronica Top 40. Hij stijgt nog langzaam door. Vorige week op nummer 19, deze week op nummer 16. Nog wel 3 plaatsen winst voor het prachtige nummer Angelique. We zijn nog niet toegekomen aan de hoogste nieuwe binnenkomen trouwens. Bijzonder is dit, hè? Deze plaat vinden we op nummer 15. Vorige week op nummer 24 in de 3e week notering. Creedence Clearwater Revival.

Zondagavond van 8 tot 10 uur op Radio Emmeloord en diverse andere radiostations. Sunday Requests met Dick Offeringa. Verzoekjes kunnen per mail naar zondagavond@outlook.com. Dat is zondagavond@outlook.com. En dan tot zondagavond. Historische top 40 met Peter de Wit.

0: something to make you.
1: Oh, dat gaat heel erg goed met deze plaat. Hij kwam vorige week binnen op nummer 33. Toen had ik zoiets van, nou, dat valt een beetje tegen, maar hij stijgt gewoon heerlijk door naar nummer 14. Outside the Seaman's Mission. Het nummer heet The Streets of London. En ik heb het gezegd, hè, er komt nog een hele nieuwe binnenkomer aan. Oftewel, een hoogste nieuwe binnenkomer. Die vinden wij op nummer 13.
2: En nu, de hoogste nieuwe binnenkomer in de historische top 40.

als de nieuwe binnenkomer in de top 40 van 50 jaar geleden. De top 40 van 29 april. 29 april 1972, vrienden, en je hoort hem hier op radio. En wordt de Rolling Stones. En ik mag dat wel, hè? Ik hou van die Rolling Stones. Een oud alarmschijf trouwens. Hè? En vorige week nog alarmschijf. En deze week dus nieuw binnen met Tumbling Dice. Op nummer 13. Op nummer 12 vinden we weer een gigantje.

doet het ook hartstikke goed hoor. Normaal gesproken dan, want in deze top 40 is hij helaas aan het zakken. Vorige week op nummer 10, deze week op 11. En dat in de vierde week notering. Ik verwacht niet dat er een yo-yo effect zal optreden, dat hij weer gaat stijgen. Dus... ook nu zeggen we weer, daar is het gat van de deur. Maar dat zal wel een paar weken duren. Radio Emmeloord. Lekker op de middengolf 747 vanuit Friesland. Uur na uur de wereld rond op www.radioemmeloord.nl. En in de Noordoostpolder ook nog eens een keertje op DAB+. Het kan niet op. Dit is Nielsen.

als je een mama en een papa hebt, dan heb je ook weer kinderen. Anders dan lukt dat natuurlijk niet. Hè? Ja, goed. Nee, dat is een wijsheid, hè? Ja, absoluut. Het is 8 minuten over half. De top 40 van 50 jaar geleden hier bij je vrienden van Radio Emmeloord. Oh, mama, mama, papa, papa, Cardinal Boy. In de derde week Radio Veronica top 40. Vorige week nog op nummer 12 en doorgestegen naar nummer 9. En dat vind ik toch behoorlijk wat, hoor. De volgende plaat is helaas weer op zijn retour. Mac en Katie Kazoen na 7 weken lang top 40. 4 plaatsen verlies. We vinden hem op nummer 8.

0: maar we hebben het gevonden.
1: I found my freedom, Mac en Katie Kazoen. En we vinden deze plaat, als zij op nummer 8, vorige week op nummer 4. Dit is een oud alarmschijf die vorige week binnenkwam op nummer 20. En deze week op 7 is. Oh, dat gaat lekker hoor.
2: Clap your hands. Join the party. We're gonna

zijn het al begrepen. Dit was Johnny Cash en die prachtige plaat Thing Called Love, Peace and Good Music. Op nummer 6, vorige week op nummer 6.

Op de terugweg deze prachtige plaat van The Middle of the Road. Een oud alarm schreef in de zesde week Radio Veronica Top 40. Vorige week stond hij nog op nummer 2, deze week op nummer 3. Ga eens even kijken wat er op nummer 2 staat, want dat is wel een hele, hele mooie hoor. Hoor je hem al? Hij zal het niet redden tot het hele uur, dus ik denk dat ik nog een heel klein stukje van de nummer 1 ga draaien. En daar de tipparade van 50 jaar geleden. Wat kan allemaal hier op Radio Emmeloord? De Midgolf, 675, DAB+, en wereldwijd online.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Mexicaanse gouverneur Ruben Rocha Moya is tijdelijk opgestapt nadat hij in de VS is aangeklaagd wegens vermeende banden met het Sinaloa-drugskartel. De gouverneur ontkent de beschuldigingen en zegt zich te willen richten op zijn verdediging. Washington heeft om zijn uitlevering gevraagd. In Winschoten zijn gisteravond 8 mensen aangehouden na een conflict waarbij is gestoken. Volgens de politie gaat het om 5 aanhoudingen direct na de melding in de Lekstraat en later nog 3 gewonden die ook zijn opgepakt. In totaal raakten 3 personen gewond met steek- en snijwonden. Het is nog onduidelijk wat precies de aanleiding was voor het incident. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 13 mensen omgekomen, onder wie 4 vrouwen en een kind. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Ondanks een verlengde wapenstilstand gaan gevechten tussen Israël en Hezbollah door. Hezbollah zegt Israëlische troepen te hebben aangevallen. Sinds begin maart zijn in Libanon duizenden doden gevallen door het geweld in het grensgebied. In Iran zijn vandaag 2 mannen geëxecuteerd. Volgens de Iraanse justitie zouden ze informatie en beelden van militaire en nucleaire locaties hebben doorgespeeld aan de Israëlische geheime dienst. Sinds de militaire operatie in Iran eind februari is het aantal executies in het land sterk toegenomen. Iran behoort wereldwijd tot de landen met de meeste doodstraffen. Dan nog het weer. De buien trekken weg vanmiddag en daarna kan de zon af en toe tevoorschijn komen. De wind is matig uit zuidwestelijke richting. Aan het eind van de middag kan het flink gaan regenen. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De maximumtemperatuur varieert tussen 23 en 26 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Alle hits van toen op een rij. Dit is de historische tipparade.

in de tipparade van 50 jaar geleden. Nieuw binnen. Op nummer 29, op 30 nieuw binnen. Monica and the Voice of Freedom met Paula. Er zijn een aantal platen die we gewoon overslaan hoor. Ajax, leven Ajax gaan we niet draaien. Die Jensen van de Community heb ik helaas niet meegenomen. Maar deze, ja, die gaan we zeker wel draaien. Nieuw binnen in de tipparade van 50 jaar geleden hier op Radio Emmeloord. Fijn dat je erbij bent. Vertrouwd op de middengolf op DAB+. En uur na uur de wereld rond op www.radioemmeloord.nl.

0: nieuw binnengekomen in de top 40, de tipparade van 50 jaar geleden. Je hoort hem hier op Radio Emmeloord. Ik kan ze niet allemaal draaien in een uurtje, dat begrijp je wel. 30 platen in een uurtje, dat lukt zelfs mij niet. Dan moet je wel heel erg snel zijn. Dit is wel een hele aardige. Walking in the Rain, with the one I love.
1: It sure is. Everyone's trying to get out of the rain. Oh, it feels so good. The rain and thinking of you. As soon as I get home, I'm gonna

De zondagavond van 8 tot 10 uur op Radio Emmeloord en diverse andere radiostations. Sunday Requests met Dick Offeringa. Verzoekjes kunnen per mail naar zondagavond@outlook.com. Dat is zondagavond@outlook.com. En dan tot zondagavond.

is het leuke van een top 40 en een tipparade. Je vliegt van de ene kant van het spectrum naar de andere kant. Meisjes met rode haren van Arne Jansen. En daarvoor hoorden wij Walking in the Rain with the One I Love. De one you love, mag je ook zeggen. Ik zei het al, we gaan ze niet allemaal draaien, maar de volgende is van Elton John. En die ga ik zeer zeker wel draaien. En dan moet ik eventjes een soort van overgangje maken, want dat is een hele andere plaat.

0: gritty dirt, man. Here they come.
1: For tonight, I'm gonna see my Michelle Beale.
0: Send the cowboys now. Hey, hey, hey. Hij staat op nummer 14 vorige week op 25 in de tipperade van 50 jaar geleden. Op nummer 13 afkomstig van 22, de nieuwe wereld van Gert Timmerman. Samen met het mannenkoor. En op nummer 12.

Nou, na verloop van tijd heb ik zoiets van, nou, heb je het wel verteld, hoor. Radio Wimbledon met de tipparade van 29 april 1972, zoals die destijds werd uitgezonden op Radio Veronica, 192 meter in de middengolf. En wij doen het ook gewoon lekker in de middengolf, hoor. AM 747, maar ook digitaal via DAB+.

Hief, helaas. Zo heet het nummer. Ja. Zo klonk het ook, vind je? 8 minuten over half Radio Emmeloord met de tipperaden van 50 jaar geleden. En wat staan er bijzondere, leuke en bijzondere platen in, hè? Bijzondere, bijzondere platen, zullen we zeggen. Het is zaterdagmiddag, het programma wordt op vrijdagmiddag ook weer herhaald. Als je nou op vrijdagmiddag luistert, dan heb je morgen tussen 3 en 6 weer een hele nieuwe top 40, maar dan van 45 jaar geleden. En ook dan weer live vanuit Tisza Igar in Hongarije. Vinden we toch wel even leuk dat het allemaal kan, hè? Studios all over the world op Radio Emmeloord.

gewoon, we geven elkaar een hand en we zingen met elkaar en alles is weer mooi. Hè? Ja. Als dat zou kunnen, de toestanden blijven maar doorgaan, maar daar ga ik het allemaal niet over hebben. Demi is dat op nummer 9 vorige week, op nummer 24 in de derde week tipparade bij Radio Veronica. Destijds op de 192 meter in de middengolf vanaf het radiozendschip de Noordenij. Wat gebeurt hier allemaal, jongens? Dit zijn de Walkers en Sister Joanne.

Oh, wat een mooie plaat. Ja, ik moet hem helaas eventjes wegdraaien. Want we hebben niet zoveel tijd meer. En ik wil toch ook deze nog wel even draaien van Ruud en Ferry Bolland. Oftewel Bolland en Bolland en Bolland. Het gaat over de Summer of 71. Oftewel de zomer van 1971. Niet die zomer van 69. Want dat was weer een andere zomer.

is zover. 3 uur lang gerichte hitgevoeligheid. 3 uur lang de top 40 en de tipparade van 50 jaar geleden. 29 april 1972. Hij werd uitgezonden op Radio Veronica destijds. En wij van Radio Emmeloord hebben hem eventjes heruitgezonden. Ook op de Middengolf, ook op DAB+ en wereldwijd online. Uur na uur wereldwijd via www.radioemmeloord.nl. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Ik ben er volgende week weer met een top 40 van 45 jaar geleden. Tot.

0: is 5 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Voor de kust van Jemen is een olietanker gekaapt door gewapende mannen. Volgens de kustwacht werd de MT Eureka overgenomen bij de provincie Shabwa en richting de Golf van Aden gestuurd in de richting van Somalische wateren. De autoriteiten volgen het schip en proberen de bemanning veilig terug te halen. Het incident vergroot de zorgen over een heropleving van piraterij in de regio. De Oekraïnse president Zelensky heeft de Slovaakse premier Robert Fico uitgenodigd voor een bezoek aan Kiev. De uitnodiging volgt op een telefoongesprek waarin ook de steun van Slowakije voor Oekraïns EU-lidmaatschap werd bevestigd. De relatie tussen beide landen stond eerder onder druk door een conflict over Russische olieleveringen via Oekraïne. Inmiddels is die energieruzie opgelost. De Mexicaanse gouverneur Ruben Rocha Moya is tijdelijk opgestapt nadat hij in de VS is aangeklaagd wegens vermeende banden met het Sinaloa drugskartel. De gouverneur ontkent de beschuldigingen en zegt zich te willen richten op zijn verdediging. Washington heeft om zijn uitlevering gevraagd. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 13 mensen omgekomen, onder wie 4 vrouwen en een kind. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Ondanks een verlengde wapenstilstand gaan gevechten tussen Israël en Hezbollah door. Hezbollah zegt Israëlische troepen te hebben aangevallen. Sinds begin maart zijn in Libanon duizenden doden gevallen door het geweld in het grensgebied. Het weer. Er trekken buien over vanavond. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen. Ook vannacht kan het nog regenen. De minimumtemperatuur is 11 graden. Morgen veel bewolking en ook weer regen en mogelijk onweer. Bij middagtemperatuur variërend tussen 18 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Get ready to ride the charts. The Billboard Hot 100 starts now on Radio Emmeloord. 1999.
3: Number 30.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. De Nederlandse ambassade in Griekenland heeft consulaire bijstand verleend aan 3 Nederlandse deelnemers aan een hulpvloot voor Gaza. Opvarenden die door Israël op zee zijn onderschept zijn naar Kreta gebracht. Israël hield meer dan 20 schepen tegen. 2 mannen zijn naar Israël meegenomen en deelnemers raakten gewond, onder wie een Nederlandse man. Een auto met aanhanger is zaterdagochtend in Vught in beslag genomen. De 34-jarige bestuurder reed onverzekerd over een fietspad en bleek voor de 9e keer zonder geldig rijbewijs te rijden. Bovendien was hij onder invloed van drugs. Ook had hij een vals kenteken en was de aanhangwagen gestolen. De officier van justitie beslist over de verdere afhandeling van de zaak. Voor de kust van Jemen is een olietanker gekaapt door gewapende mannen. Volgens de kustwacht werd de MT Eureka overgenomen bij de provincie Shabwa en naar de Golf van Aden gestuurd, in de richting van de Somalische wateren. De autoriteiten volgen het schip en proberen de bemanning veilig terug te halen. Het incident vergroot de zorgen over een heropleving van piraterij in de regio. De Oekraïnse president Zelensky heeft de Slovaakse premier Robert Fico uitgenodigd voor een bezoek aan Kiev. De uitnodiging volgt op een telefoongesprek waarin ook de steun van Slowakije voor Oekraïns EU-lidmaatschap werd bevestigd. De relatie tussen beide landen stond eerder onder druk door een conflict over Russische olieleveringen via Oekraïne. Inmiddels is die energieruzie opgelost. Dan nog het weer. Vanavond trekken regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land, lokaal met wateroverlast, hagel- en windstoten. Later neemt de activiteit af. De temperatuur daalt naar 11 graden op de Wadden en 17 graden in het zuiden. Vannacht enkele opklaringen, maar ook buien met minima tussen de 10 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: From the charts to your speakers, it's the Billboard Hot 100. 1999.
3: Number 14.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. De politie heeft gisteravond 8 verdachten aangehouden na een steekincident in Winschoten. 3 mensen raakten gewond. Rond 22:30 kwamen meldingen binnen waarbij ook schoten werden gemeld. In totaal zijn 8 personen aangehouden, afkomstig uit Winschoten, Leeuwarden en Oude Pekela. Oekraïne houdt de situatie aan de grens met Wit-Rusland scherp in de gaten, na meldingen van verdachte bewegingen. President Zelensky meldt ongebruikelijke activiteit aan Wit-Russische zijde. Hij zegt dat alles onder controle is en dat indien nodig wordt gereageerd op de ontwikkelingen aan de grens momenteel. De Nederlandse ambassade in Griekenland heeft consulaire bijstand verleend aan 3 Nederlandse deelnemers aan een hulpvloot voor Gaza. Opvarenden die door Israël op zee zijn onderschept, zijn naar Kreta gebracht. Israël hield meer dan 20 schepen tegen. 2 mannen zijn naar Israël meegenomen waar deelnemers gewond raakten en onder wie een Nederlandse man. Een auto met aanhanger is zaterdagochtend in Vught in beslag genomen. Daar was nogal wat mee aan de hand. Een 34-jarige bestuurder reed onverzekerd over een fietspad en bleek voor de 9e keer zonder geldig rijbewijs te rijden. Bovendien was hij onder invloed van drugs. En of dat nog niet genoeg was, ook had hij een vals kenteken en was de aanhangwagen gestolen. De officier van justitie beslist over de verdere afhandeling van de zaak. Dan nog het weer. Vanavond trekken regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land, lokaal met wateroverlast, hagel- en windstoten. Later neemt de activiteit af. De temperatuur daalt naar 11 graden op de Wadden en 17 graden in het zuiden. Vannacht enkele opklaringen, maar ook buien met minima tussen de 10 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. De politie heeft gisteravond 8 verdachten aangehouden na een steekincident in Winschoten. 3 mensen raakten gewond. Rond 10:30 kwamen meldingen binnen waarbij ook schoten werden gemeld. In totaal zijn 8 personen aangehouden, afkomstig uit Winschoten, Leeuwarden en Oude Pekela. Oekraïne houdt de situatie aan de grens met Wit-Rusland scherp in de gaten na meldingen van verdachte bewegingen. President Zelensky meldt ongebruikelijke activiteit aan Wit-Russische zijde. Hij zegt dat alles onder controle is en dat indien nodig wordt gereageerd op de ontwikkelingen aan de grens momenteel. De Nederlandse ambassade in Griekenland heeft consulaire bijstand verleend aan 3 Nederlandse deelnemers aan een hulpvloot voor Gaza. Opvarenden die door Israël op zee zijn onderschept, zijn naar Kreta gebracht. Israël hield meer dan 20 schepen tegen. 2 mannen zijn naar Israël meegenomen waar deelnemers gewond raakten en onder wie een Nederlandse man. Een auto met aanhanger is zaterdagochtend in Vught in beslag genomen. Daar was nogal wat mee aan de hand. Een 34-jarige bestuurder reed onverzekerd over een fietspad en bleek voor de 9e keer zonder geldig rijbewijs te rijden. Bovendien was hij onder invloed van drugs. En of dat nog niet genoeg was, ook had hij een vals kenteken en was de aanhangwagen gestolen. De officier van justitie beslist over de verdere afhandeling van de zaak. Dan nog het weer. Vanavond trekken regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land, lokaal met wateroverlast, hagel- en windstoten. Later neemt de activiteit af. De temperatuur daalt naar 11 graden op de Wadden en 17 graden in het zuiden. Vannacht enkele opklaringen, maar ook buien met minima tussen de 10 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. In Oostenrijk is een 39-jarige verdachte aangehouden in een zaak rond poging tot afpersing van fabrikant Hip. In meerdere landen werden potjes babyvoeding gevonden met rattengif. De dader eiste 2 miljoen euro. 5 potjes zijn onderschept. In Oostenrijk wordt nog gezocht naar het 6e potje met besmette voeding. Ontheemden in tentenkampen in de Gazastrook klagen over ratten, wezels en andere knaagdieren, meldt de BBC. Steeds vaker worden ziektes en huidaandoeningen door parasieten gemeld. Op 80% van de locaties wordt ongedierte gezien. In de kampen verblijven ongeveer 1,45 miljoen mensen onder slechte leefomstandigheden zonder adequate voorzieningen. De politie heeft gisteravond 8 verdachten aangehouden na een steekincident in Winschoten. 3 mensen raakten gewond. Rond 10:30 kwamen meldingen binnen, waarbij ook schoten werden gemeld. In totaal zijn 8 personen aangehouden, afkomstig uit Winschoten, Leeuwarden en Oude Pekela. Oekraïne houdt de situatie aan de grens met Wit-Rusland scherp in de gaten na meldingen van verdachte bewegingen. President Zelensky meldt ongebruikelijke activiteit aan Wit-Russische zijde. Hij zegt dat alles onder controle is en dat indien nodig wordt gereageerd op de ontwikkelingen aan de grens momenteel. Dan nog het weer. Vanavond trekken regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land, lokaal met wateroverlast, hagel- en windstoten. Later neemt de activiteit af. De temperatuur daalt naar 11 graden op de Wadden en 17 graden in het zuiden. Vannacht enkele opklaringen, maar ook buien met minima tussen de 10 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: From the heart of Europe, right around the UK and all over the world, here comes Top 20 from 208. Simon Tate here for David Gell. Sunday, 2nd of May, 65. It's a case of 4 out, 3 in, because last week saw 2 discs sharing the number 20. And the 4 out are The Who, Freddie and the Dreamers, Jerry and the Pacemakers, and The Seekers, I'll Never Find Another You. And here comes the full Top 20. And the first 2 come from Bob Dylan, who's turning out to be Mr. 1965. And the first from Dylan is new at number 20.

0: is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. De brandweer past de aanpak van de natuurbrand bij Weert en Budel aan en zet voor het eerst handcrews in. Deze teams bestrijden vuur op moeilijk bereikbare plekken. Buitenlandse ploegen worden afgelost door brandweerlieden uit Utrecht. Op 3 locaties zijn nog hotspots waar de brand snel kan oplaaien. Een jong kind is zaterdag bij een molen in de gemeente Vijfheerenlanden geraakt door een wiek en raakte ernstig gewond. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde tussen Hei en Boeikop en Leerbroek. Het slachtoffer speelde bij de molen. Burgemeester Sjors Freulich spreekt van een ingrijpend incident. In Oostenrijk is een 39-jarige verdachte aangehouden in een zaak rond poging tot afpersing van fabrikant Hip. In meerdere landen werden potjes babyvoeding gevonden met rattengif. De dader eiste 2 miljoen euro. 5 potjes zijn inmiddels onderschept. In Oostenrijk wordt nog gezocht naar het 6e potje met besmette voeding. Ontheemde in tentenkampen in de Gazastrook klagen over ratten, wezels en andere knaagdieren, meldt de BBC. Steeds vaker worden ziektes en huidaandoeningen door parasieten gemeld. Op 80% van de locaties wordt ongedierte gezien. In de kampen verblijven ongeveer 1,45 miljoen mensen onder slechte leefomstandigheden zonder adequate voorzieningen. Dan nog het weer. Vanavond trekken regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land, lokaal met wateroverlast, hagel- en windstoten. Later neemt de activiteit af. De temperatuur daalt naar 11 graden op de Wadden en 17 graden in het zuiden. Vannacht enkele opklaringen, maar ook buien met minima tussen de 10 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Tijdmachine met Dickie Denkers. Iedere zaterdagavond van 10 tot 12.

0: Prachtig nummer van David Skinner en Andrew Roos. Onder de naam Twice As Much. Ja, in 1965 traden ze al op in Londense clubs. In 1966 tekenden ze een contract bij de managers van de Rolling Stones. En toen ging het aan het rollen. En er kwam ook deze plaat op de lappen. Twice As Much met het nummer True Story. Goed, dit knopje.
1: Dit is de Hit Tijdmachine met Dickie.

vrienden en vriendinnen allemaal een hele goede avond toegewenst. Nou, ik zit er weer helemaal klaar voor in Studio Ian in Hantemhuizen. Ik zou zeggen, Joegen hier, en nog bedankt voor jullie mooie programma. En de top 20. Ja, wat hebben we vanavond allemaal? Nou, ik heb sowieso een hele mooie drieluik. Hij lijkt moeilijk te worden, dus maak je borst maar nat. En natuurlijk een heleboel mooie muziek en een stuk of wat verzoekjes. Maar de eerste plaat die ik klaar heb gezet is eentje van The Turtles. Het gaat op het nummer Happy Together.

prachtige plaat en ja, altijd met een hele mooie beeldenis erbij. Dan denk je altijd weer aan het scheepje De Nordernij van Radio Veronica. Op de volle kracht op 538 stond te denderen en te dansen op zee. En dat, waar, ja, zo is dat vaak uitgezonden. Oké, het eerste verzoekje is eentje. Moet ik even kijken. Volgens mij was die van... ik moest even denken. Maar dat gaat om een nummer uit 1974 van de Carpenters. Het gaat om Jambalaya en voor alle luisteraars van de hittijdmachine en alle naasten.

Jambalaya on the Bayou, een country song geschreven door Hank Williams, die er in 1952 een grote hit mee scoorde. De titel verwijst naar de Creoolse en Cajun rijstschotel Jambalaya. De melodie ontleende Williams aan een Franstalig Cajun lied, Grand Texas. De Carpenters brachten hun versie in 1973 uit op LP Now and Then en kwam later op single en bereikte het nummer 3 in de Veronica top 40. Goed, tweede verzoekje is van Henk. En Henk vraagt de plaat aan van de Marbles. En het mooie Only One Woman uit 1968. En voor iedereen die luistert naar de hittijdmachine, draagt hij het op.

Only One Woman is een nummer van het Britse muzikale duo The Marlbers uit 1968. Het nummer is geschreven door Barry, Robin en Maurice Gibb van de Bee Gees. Barry en Maurice Gibb verzorgden ook de achtergrondzang samen met Colin Peterson. Ja, er zit wel wat Bee Gees-achtigs in. De band nam Only One Woman op in juli 1968 in de Londense IBC Studios. Het is enkel in mono opgenomen en door Polydor op single uitgebracht. De productie lag in handen van Barry en Maurice Gibb en de vaste Bee Gees producent Robin Stigwood. Goed, het volgende verzoekje is van Romy. En Romy die wil graag het plaat horen uit 1978 van José Ailos Rios. En het nummer heet Lailola.

Nou, prachtig nummer om te horen. Ja, hij is enigszins wel bekend. Ik kon hem ook wel. Maar ik kan er helemaal niks over vinden. Maar het lijkt mij iets Spaansachtigs. Prachtig nummer. Bedankt, Romy. Je kreeg ook nog een reactie van een luisteraar. Die deed een duimpje erover. Die vond het ook een prachtplaat. Dit verzoekje dat ik nou heb klaarstaan komt van Sita. Gaat om het nummer Mama Papa van de Piper Club.

Paperclip met het nummer Mama Papa. Ja, we kennen hem nog van veel meer artiesten. Hij is in meerdere versies uitgebracht. Ja, een nummertje van Raymond Vrogat. Het gaat om het nummer Calo La Vita. MUZIEK

Calo La Vita is een nummer van de Britse artiest Raymond Frogat en kwam uit 1968. Enkele maanden later werd het door Dave Clark 5 uitgebracht onder de titel The Red Balloon. Frogat schreef het nummer voor de naar hem vernoemde band. Het was uitgebracht als debuutsingle van de groep, maar werd internationaal gezien niet echt een grote hit. Alleen in de Benelux wist hij wel de grote hitlijsten te halen. Oké, nummertje van de Tumbleweeds. Gaat op het nummer Somewhere Between.

Prachtige romantische country song Somewhere Between, een nummer van de Amerikaanse zanger Merle Haggard en zijn begeleidingsband de Stranglers. Het verscheen op zijn album Branded Man uit 1967. In 1965 werd het gecoverd door de Nederlandse band die we net hoorden, de Tumbleweeds, op hun album Tumbleweeds. Dat jaar werd het tevens uitgebracht als de derde single van dat album. Nou ja, op aandringen van country boy of DJ Gerard de Vries werd het na twee eerdere singles die wat flopte alsnog uitgebracht. En ja, ze hadden niet verwacht dat het zo'n dikke hit zou worden. Maar prachtig nummer om weer een keer te horen. Het is 10:30 precies. Dat betekent dat het tijd is voor de drieluik. Nou, ik zal even het verhaaltje van Pieter en Jikke bekijken. Want ze hadden deze week weer bezoek van de Wandelclub. Het is alweer een hele tijd terug dat de dames van de Wandelclub hadden toegezegd weer langs te komen om een drieluik mee te helpen maken. Deze week hebben ze die toezegging ingelost. Ze zijn vroeg in de middag gekomen, daarom was er lekker veel tijd om ideeën die er waren voor een drieluik uitgebreid uit te werken. En natuurlijk was er genoeg tijd voor thee en koekjes enzovoort, die ik had beloofd te verzorgen. Aan het eind van de middag hadden we met elkaar veel plezier beleefd, maar ook er veel lieve leed gedeeld. En natuurlijk was ook de toegezegde drieluik gemaakt, waarvan ik denk dat hij moeilijk is. Dus opgepast. Dus heb ik ook een aantal tips erbij bedacht. Dan wordt het vast een stuk gemakkelijker de oplossing te vinden. Eerst maar eens naar de drie plaatjes luisteren. Nou, ik ben nog apart naar Pieter en Jikke toe geweest. Het hele archief ben ik daar nog afgestruind. Want dit waren nummers die waren praktisch niet te vinden. Maar het is toch gelukt. De eerste is eentje van Dina Lee. En het nummer heet Do the Blue Beats.

Ja, dat was de eerste alweer in deze drie luiken. Het is een lekker vrolijk nummertje van Dina Lee. Do the Blue Beat. Dat was de eerste. Goed, de tweede is eentje van de Tune Spinners. En volgens mij was het jaartal van de vorige was volgens mij 1965. Dit is het nummer van de Tune Spinners. You've Done Your Best.

Maar dat was de tweede in deze drie luik. De Tunespinners met het nummer You've Done Your Best. Nou, dan hebben we er nog eentje van Rod McKinnon. En niet Rod McDune, maar Rod McKinnon. En het gaat om het nummer To Ramona. Dan moet ik even zoeken of ik hem vinden kan. Ja, ik heb hem hier en ja, ik zal hem even opstarten.

Rimona, of Ramona. Dat was Rod McKinnon. Het was geproduceerd door Bob Dylan en uit 1965. Nou, ik zal ze alle drie nog even opnoemen. De eerste was Dina Lee, Do the Blue Beat. De tweede was van de Tunespinners, You've Done Your Best. En de derde van Rod McKinnon, To Ramona, die we net hoorden. Nou, ga maar even puzzelen, zou ik zeggen. ik zie het vanzelf verschijnen. Tenminste, ik zie al een appje staan. Even kijken. dat zijn de spitters, om zo te zeggen. Maar we zullen even afwachten nog. Ik ga eerst even verder met een nummer van Dem. En het gaat om het nummer It's All Over Now, Baby Blue uit 1966.

prachtig nummer van Dem. Dat was een Noord-Ierse band afkomstig uit Belfast. Die zijn grootste succes kende tussen 1964 en 1966. Het belangrijkste lid van de groep was van 1963 tot 1966 de zanger Van Morrison. Nou, weten we dat ook weer. Het is kwart voor elf alweer hier in het eerste uur van de hittijdmachine. En ik heb hier een verzoekje van Sita. En dat gaat om het plaatje van Paul Simon, Kodachrome uit 1973.

Code Chrome is geschreven door Simon en geproduceerd door Simon en Phil Ramon. Het nummer is vernoemd naar de omkeerfilm Code Chrome, geïntroduceerd door Kodak. Oorspronkelijk zou het nummer Going Home gaan heten, maar in een interview vertelde Paul Simon dat deze titel te conventioneel was. En dat hij uiteindelijk voor Code Chrome koos, omdat het bijna hetzelfde klonk en omdat dit veel meer potentieel had. Oké. Nou, ik zal eerst even een tip geven voor de drie luiken. En dat is zoek het ver weg. Goed, een nummer van Helen Reddy en dat is No Sad Song.

Haar echte naam was Helen Maxine Reddy. Nou, ze wordt vaak aangeduid als de Queen of Pops van de jaren 70. Ze had internationaal succes, vooral in de Verenigde Staten, waar ze met 15 singles in de top 40 van de Billboard Hot van 100 stond. 6 van die 15 nummers kwamen in de top 10 daarvan. Ik zit even op klokje te kijken. Ik weet niet hoe het met de timing gaat op dit hele uur. Het lijkt mij verstandig. Ik zet gewoon een nummer op. En volgens mij is RTV iets met de klok verkeerd. Dus ik zal deze maar even draaien. Eentje van Bobby Fuller voor I Fought Law.

verkeerde knap. Nummertje van, even kijken, Bobby Fuller voor I Fought the Law uit 1966. Ik heb hier een instrumentaal nummer om mee af te sluiten dit uur. Van de Jumpin' Jewels gaat om Afrika.

Nou, dat was het eerste uur alweer van deze drieluik op deze zaterdagavond, de 2e mei alweer. Nou, ik zal die nieuwslezer even de ruimte geven en dan ben ik er na 11 uur, ja, dat is ongeveer 2 minuten over 11, ben ik weer terug met het tweede deel van de hit-tijdmachine van deze zaterdagavond.

0: is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. De inzet van buitenlandse brandweerdiensten bij de natuurbranden is niet langer nodig. Volgens minister Van Wil en het interregionaal beleidsteam zijn de grote natuurbranden onder controle. De internationale hulp uit België, Duitsland en Frankrijk wordt beëindigd. De operationele inzet ligt weer volledig bij de regionale brandweerorganisaties in Nederland. Het is nu aan de Verenigde Staten om te kiezen tussen diplomatie of hervatting van de oorlog, dat zegt een Iraanse onderminister. Iran stuurde vrijdag een nieuw vredesvoorstel na eerdere afwijzing. Het land wil de straat van Hormuz openen, maar door onderhandelingen over het nucleaire programma van Iran wordt dit uitgesteld. Reden voor Amerika om het vredesplan af te keuren. Een jong kind is zaterdag bij een molen in de gemeente Vijfheerenlanden geraakt door een wiek en raakte gewond. Het kind is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde tussen Hei en Boeikop en Leerbroek. Het slachtoffer speelde bij de molen. Burgemeester George Freulich spreekt van een ingrijpend incident. In Oostenrijk is een 39-jarige verdachte aangehouden in een zaak rond poging tot afpersing van fabrikant Hip. In meerdere landen werden potjes babyvoeding gevonden met rattengif. De dader eiste 2 miljoen euro. 5 potjes zijn onderschept. In Oostenrijk wordt nog gezocht naar het 6e potje met besmette voeding. Dan nog het weer. Vanavond trekken regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal met wateroverlast, hagel- en windstoten. Later neemt de activiteit af. De temperatuur daalt naar 11 graden op de Wadden en 17 graden in het zuiden. Vannacht enkele opklaringen, maar ook buien met minima tussen de 10 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

van de Manfred Mann. Het nummer heette Mighty Quinn. Ik heb hier nog een stuk of het. Ja, er komen wel goede antwoorden binnen. Moet ik even kijken. Ja, het gaat om. Even zien. Hans en Mieke, die hebben wel een. Ja, die hebben een goede antwoord. Gaat om Nieuw-Zeeland. Ja, klopt. En ik zie ook nog één binnenkomen. En dat, even kijken. Allemaal uitgebracht door een label uit Nieuw-Zeeland. Nou, dat zijn, even kijken. Nou, dat is Janine. Nou, gefeliciteerd. En Hans en Mieke ook gefeliciteerd. Nou, ik zal even de mail van Pieter erbij pakken. De overeenkomst, artiesten uit Nieuw-Zeeland. Nou, klopt helemaal. En, nou ja, we hadden nog. Ik had één tip gedaan, zoek het heel ver weg. De tweede tip was eilandbewoners. En de derde tip, die zou dus de doorslag dan moeten geven. Een kiwi is niet alleen een vrucht. Nou, een extra tip kan zijn Abel Tasman uit het VOC 1642. Maar ook James Cook van 1769. Kijk eens aan. Nou, in ieder geval, ik zou zeggen, jullie mogen beide wel een leuk plaatje aanvragen. En Pieter en Jikke, bedankt voor deze ja, wat moeilijkere drieluik. Prachtig. Oké, ik heb hier een nummer van The Love in Spoonful. Vind ik wel wat toepasselijk deze week. Want we hadden toch een prachtige week. Vooral gisteren, toen was het echt zo. Het gaat op het nummer van The Love in Spoonful, Summer in the City.

Het lied gaat over een stadsbewoner die in eerste instantie baalt van de drukkende stadse zomerhitte. Hij heeft moeite om schaduw te vinden, maar 's avonds verandert zijn stemming en gaat hij op zoek naar een meisje om mee te dansen. De tekst is gebaseerd op een gedicht van Marc Sebastian, de jongere broer van John Sebastian, de zanger en oprichter van de Lovin' Spoonful. Sebastian en Steve Boone pasten de tekst aan om meer spanning te creëren. Oké. Nummertje van de Everly Brothers. Het gaat over een nummer uit 1960, Catty's Clown.

Ja, dat is Caddy's Clown. Prachtig nummertje van de Everly Brothers uit 1960. Ja, gisteren was het de dag van de arbeid, de 1e mei. Nou, ik heb er toch een mooi plaatje bij opgezocht van de Bee Gees. Maar die zongen in de tijd First of May uit 1969.

Ah, prachtig nummer. Het eindigt ook zo mooi rustig. Hè? First of May, dat waren de Bee Gees. Ja, ik kreeg al een duimpje. Ja, Hermits, Mrs. Brown, you've got a lovely daughter.

heeft een hele mooie dochter. Ja, de moeder heette Mrs. Brown. Waar Hummets. Goed, we doen even een uitstapje naar de 80er jaren. Want dat is even een verzoek, het verzoekje op. Ja, eigenlijk is dat ook een. Maar moet ik even de app er weer bij pakken. Nou, ik moet wel de goede pakken. Het zijn allemaal knopjes vanavond. Nou, het gaat even om het nummer van Split Ends. En ja, dat is ook een Nieuw-Zeelandse groep. En die vroeg ze aan het nummer Message to My Girl. Nou, is toch ook wel een mooi nummer om even te draaien.

prachtige keuze hoor. Ja, even een uitstapje naar 1983 was het volgens mij. Ging om het nummer van Split End. Ja, was jij vroeger altijd de Split End. het nummer Message to My Girl. Het volgende verzoekje is eentje ook voor de drieluik van Janine. En nou, allemaal uitgebracht door een label uit Nieuw-Zeeland. Dat was dus het antwoord. Ze vraagt aan het nummer You Can't Always Get What You Want van de Rolling Stones. Nou, die heb ik gevonden. En ik moest even de lieve groet doen aan Bert en Gea in Kroatië. Nou, die zijn weer heerlijk even een weekje ertussenuit. En ik zou zeggen, geniet ervan. En hier is het mooie nummer van de Rolling Stones.

0: wel de lange uitvoering van You Can Always Get What You Want. Het is een single van de Britse rock'n'roll band The Rolling Stones. En het is geschreven door Mick Jagger en Keith Richards, maar het staat op het album Let It Bleed. En het is de B-kant van Honky Tonk Woman. En het nummer wordt begeleid door het London Bats Choir. In de, ja, de lange versie wordt het ook ja, bij het intro gebruikt. Vandaar dat hij, ja, want normaal zit dat niet op het intro. Oké, een verzoekje van Dick Offringa van Radio Emmeloord. Graag een nummer van David McWilliams en het mooie nummer 3 o'clock Flamingo Street. Komt het 1970.
1: Empty sound, deserted town, beneath the silvery feather down of morning's waking breath. Forgotten tunes and silver spoons, ghost of deeply shadowed gloom and die a silent death. Junkard peers through plastic ears, holds his bottle of heaven near and dimly strains to rise. Unreal, can't feel, his dagger dangling banded steel through plastic coated eyes. Don't turn away, there ain't no need. Just 3 o'clock for me.

Nou, we kennen hem ook allemaal van Can I Get a Candle Light. Maar dit was ook een prachtig nummer van David McWilliams. Het nummer 3 O'Clock Flamingo Street uit 1970. Bedankt Dick voor deze mooie tip. Nog een hele mooie uit 1968. The Wild of Us met het mooie nummer King Crucius.

0: prachtige psychedelische popband uit 1968 die een stuk wat mooie nummers heeft uitgebracht. Onder andere deze die we net hoorden, King Crucius uit 1968. Nog een hele mooie en dat is eentje van The Beach Boys, Tears in the Morning uit 1970.
1: De Gouden Glans straalt af van onze antenne bij deze
2: hit tijdmachine.
1: Gouden ouwe of

dat is zo'n nummer, ik kan je zo lekker even bij wegzwijmelen. Het nummer van de Beach Boys. En Tears in the Morning. Ik heb hier ook een hele mooie van een dame van Dusty Springfield. I Close My Eyes and Count to Ten uit 1968.

I Close My Eyes and Count to Ten is geschreven door Cliff Westerlake en geproduceerd door John Frans, die hier op de hoes overigens geen vermelding voor kreeg. Het nummer werd op 1 juni 68 opgenomen in de Chapel Studios in Londen. Het groeide uit tot een van haar grootste hits in haar thuisland, met de vierde plaats als hoogste notering. Enkel I Just Don't Know What To Do With Myself werd nummer 3 en You Don't Have To Say You Love Me, kwam op nummer 1. Die piekte dus beide wat hoger. Maar ja, alle drie zijn toch prachtige nummers om te horen. Het is hier vanuit Studio Ian alweer 11:15. Je luistert nog steeds naar de hittijdmachine met ondergetekende op Radio Emmeloord en RTV NOF. Dit zijn de Four Tops met Seven Rooms of Gloom uit 1967.

Vortops is een Amerikaanse muziekgroep van vier rhythm- en blueszangers die succesvol waren in de jaren 60, 70 en 80 van de 20e eeuw. Ja, een nummer van Marmalade heb ik hier opgezocht. Ook een prachtige reden om te horen. Ik moet er nou toch een beetje in hoeken krimpen, want ik heb nog een hele lijst klaarstaan. Maar we maken er nog wat moois van. The Loving Things uit 1968.

eigenlijk een van de allermooiste nummers die de Marmalade heeft gemaakt. Lovin' Things. Ja, Simon & Garfunkel. Die had ik vanavond ook nog niet gehad volgens mij. Maar ik heb hier mooi van een... ja, in de tijd had je Los Incas. En die hadden El Condor Pasa. Maar Simon & Garfunkel hebben dit nummer ook met hun opgenomen. En dat heet ook El Condor Pasa. Komt uit 1970.

deze eindigt heel rustig. En als je die van Los Incas hebt, daar komt nog een heel stuk kabaal achteraan. ja, 5 minuten voor middernacht. Wordt wel heel krap om nog een plaat. Maar ik had nog een mooie van Robin Gibb klaarstaan. Nou, ik zet hem er ook in. Het gaat om het nummer Saved by the Bell.

prachtig nummer om de avond mee af te sluiten. Safe by the Bell van Robin Gibb. Ik wou iedereen bedanken voor weer de vele reacties vanavond. Ik had het er weer lekker druk mee, maar ja, doe ik met plezier. Wat de hittijdmachine betreft, ben ik er volgende week zaterdagavond weer om 10 uur. Nou, mocht je morgenochtend in de gelegenheid zijn om ook te luisteren, dan ben ik er om 10 uur met de Sunday Morning Breakfast Show.

0: is Middernacht. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. Containerrederij MSC start een nieuwe dienst richting de Persische Golf die de straat van Hormuz vermijdt. Het eerste schip vertrekt op 10 mei uit Antwerpen. Door de oorlog is de zeestraat vrijwel geblokkeerd. Vracht wordt via Europese havens naar de Rode Zee vervoerd en daarna over land verder vervoerd. De Oekraïense president Zelensky heeft sancties opgelegd aan zijn voormalige stafchef Andriy Bohdan. Een reden is niet gegeven. Zijn onderscheidingen worden ingetrokken, activa bevroren en de handel verboden. De maatregelen gelden voor 10 jaar. Bohdan suggereert zelf een verband met recente berichten over mogelijke corruptie rond Zelensky en zijn vrouw. De inzet van buitenlandse brandweerdiensten bij natuurbranden is niet langer meer nodig. Volgens minister Van Wil en het interregionaal beleidsteam zijn de grote natuurbranden onder controle. Dat betekent dat de internationale hulp uit België en Duitsland wordt beëindigd. De operationele inzet ligt weer volledig bij de regionale brandweerorganisaties in Nederland. Het is nu aan de Verenigde Staten om te kiezen tussen diplomatie of hervatting van de oorlog, dat zegt een Iraanse onderminister. Iran stuurde vrijdag een nieuw vredesvoorstel na eerdere afwijzing. Het land wil de straat van Hormuz openen, maar door onderhandelingen over het nucleaire programma van Iran wordt dit uitgesteld. Reden voor Amerika om het vredesplan af te keuren. Dan nog het weer. Vanavond trekken regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal met wateroverlast, hagel- en windstoten. Later neemt de activiteit af. De temperatuur daalt naar 11 graden op de Wadden en 17 graden in het zuiden. Vannacht enkele opklaringen, maar ook buien met minima tussen de 10 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: M. Lloyd en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Het Israëlische leger heeft erkend dat het een religieus gebouw heeft beschadigd in het zuiden van Libanon. In de plaats Jaroen werd een gebouw geraakt tijdens operaties tegen Hezbollah. Volgens het leger werd niet direct herkend dat het om een religieuze locatie ging en is verdere schade daarna voorkomen. Een illegale rave op een militair terrein in Zuid-Frankrijk heeft ongeveer 40.000 feestgangers getrokken. Autoriteiten waarschuwden voor onontplofte munitie die daar ligt vanaf de Tweede Wereldoorlog of zelfs langer geleden. Er waren geen grote incidenten, wel werd een onontplofte granaat verwijderd. Ongeveer 600 agenten en 45 brandweerlieden zijn ingezet. Frankrijk werkt aan nieuwe, strengere regels voor illegale feesten. Een groep Nederlandse toeristen is deze week geëvacueerd uit het Poolse Tatra-gebergte, omdat hun tocht slecht was voorbereid. Eén persoon raakte vermist en werd later in Slowakije gevonden. Ook 5 Oekraïnse toeristen moesten worden gered. Autoriteiten waarschuwen dat er boven de boomgrens nog sneeuw ligt en er risico's zijn. Containerrederij MSC start een nieuwe dienst richting de Persische Golf die de straat van Hormuz vermijdt. Het eerste schip vertrekt op 10 mei vanuit Antwerpen. Door de oorlog is de zeestraat vrijwel geblokkeerd. Vracht wordt via Europese havens naar de Rode Zee vervoerd en daarna verder over land vervoerd. Het weer tot slot. Vannacht zijn er opklaringen en valt langs de westkust en in het noordwesten nog een bui, mogelijk met onweer. Temperaturen liggen tussen de 10 en 13 graden bij weinig wind. Zondag begint zonnig, later ontstaan opnieuw buien. En de middagtemperaturen 18 graden aan zee en 23 graden in het oosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.